0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd geeft toe fouten te hebben gemaakt rondom een vruchtbaarheidskliniek in Leiderdorp. Die kliniek zette jarenlang bewust veel vaker sperma in van donoren dan toegestaan. En de inspectie geeft nu bij Nieuwsuur toe dat ze daar niet voldoende op hebben toegezien. President Trump zette pas geleden zijn naam op het Kennedy Center in Washington, maar dat mocht niet. Het gebouw is een eerbetoon aan de vermoorde president John F. Kennedy en een rechter zegt alleen het congres kan zoiets veranderen. Trump moet zijn naam nu binnen 2 weken weghalen. De 2 Franse jongetjes die pas geleden werden gevonden langs een weg in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. Hulpverleners zorgen voorlopig voor ze. Hun moeder en haar vriend zitten nog altijd vast in Portugal. Ze hadden de jongetjes bewust achtergelaten. Zij werden huilend aangetroffen op een afgelegen landweggetje. En de vrouwen van PSV hebben de Eredivisie Cup gewonnen door met 3-0 van Ajax te winnen. Het is de afsluiting van een uitstekend seizoen voor de PSV-vrouwen, want ze werden ook al landskampioen. Ze blijven ook de laatste winnaars van de Eredivisie Cup, want die houdt op te bestaan. En dan nog het weer van Weer Online. Alleen in Limburg nog kans op een buitje. Verder overal droog en het koelt af naar 10 tot 17 graden. Morgen veel zon. Alleen kan er in Limburg opnieuw een bui vallen. Het wordt 20 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd geeft toe fouten te hebben gemaakt rondom een vruchtbaarheidskliniek in Leiderdorp. Die kliniek zette jarenlang bewust veel vaker sperma in van donoren dan toegestaan. En de inspectie geeft nu bij Nieuwsuur toe dat ze daar niet voldoende op hebben toegezien. President Trump zette pas geleden zijn naam op het Kennedy Center in Washington, maar dat mocht niet. Het gebouw is een eerbetoon aan de vermoorde president John F. Kennedy en een rechter zegt alleen het congres kan zoiets veranderen. Trump moet zijn naam nu binnen 2 weken weghalen. De 2 Franse jongetjes die pas geleden werden gevonden langs een weg in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. Hulpverleners zorgen voorlopig voor ze. Hun moeder en haar vriend zitten nog altijd vast in Portugal. Ze hadden de jongetjes bewust achtergelaten. Zij werden huilend aangetroffen op een afgelegen landweggetje. En de vrouwen van PSV hebben de Eredivisie Cup gewonnen door met 3-0 van Ajax te winnen. Het is de afsluiting van een uitstekend seizoen voor de PSV-vrouwen, want ze werden ook al landskampioen. Ze blijven ook de laatste winnaars van de Eredivisie Cup, want die houdt op te bestaan. En dan nog het weer van Weer Online. Alleen in Limburg nog kans op een buitje. Verder overal droog en het koelt af naar 10 tot 17 graden. Morgen veel zon. Alleen kan er in Limburg opnieuw een bui vallen. Het wordt 20 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

The Alternative. Ice Radio. En dit is de nieuwe Icebreaker.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd geeft toe fouten te hebben gemaakt rondom een vruchtbaarheidskliniek in Leiderdorp. Die kliniek zette jarenlang bewust veel vaker sperma in van donoren dan toegestaan. En de inspectie geeft nu bij Nieuwsuur toe dat ze daar niet voldoende op hebben toegezien. President Trump zette pas geleden zijn naam op het Kennedy Center in Washington, maar dat mocht niet. Het gebouw is een eerbetoon aan de vermoorde president John F. Kennedy en een rechter zegt alleen het congres kan zoiets veranderen. Trump moet zijn naam nu binnen 2 weken weghalen. De 2 Franse jongetjes die pas geleden werden gevonden langs een weg in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. Hulpverleners zorgen voorlopig voor ze. Hun moeder en haar vriend zitten nog altijd vast in Portugal. Ze hadden de jongetjes bewust achtergelaten. Zij werden huilend aangetroffen op een afgelegen landweggetje. En de vrouwen van PSV hebben de Eredivisie Cup gewonnen door met 3-0 van Ajax te winnen. Het is de afsluiting van een uitstekend seizoen voor de PSV-vrouwen, want ze werden ook al landskampioen. Ze blijven ook de laatste winnaars van de Eredivisie Cup, want die houdt op te bestaan. En dan nog het weer van Weer Online. Alleen in Limburg nog kans op een buitje. Verder overal droog en het koelt af naar 10 tot 17 graden. Morgen veel zon. Alleen kan er in Limburg opnieuw een bui vallen. Het wordt 20 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Er is opnieuw iemand opgepakt voor de dood van een voetbaljeugdleider uit het Brabantse Berchem. Het slachtoffer werd gisteren gevonden in een sloot. De man die vannacht is opgepakt komt uit Os. Er zat al een man vast in deze zaak, maar hij is weer vrijgelaten. Volgens de politie heeft hij er namelijk niets mee te maken. Oud-Feyenoorder Raheem Sterling is opgepakt. Hij crashte in Engeland met zijn Lamborghini tegen de vangrail en raakte niet gewond. Maar hij weigerde daarna wel een drugstest en een alcoholtest, schrijft de Britse krant The Sun. Politie verdenkt hem van gevaarlijk rijgedrag en rijden onder invloed van drugs. In Amerika zijn miljoenen bijen ontsnapt na een ongeluk met een vrachtwagen vol met bijenkasten. De chauffeur moest uitwijken en daarna kantelde zijn truck, waarna de bijen eruit vlogen. De chauffeur kon uit zijn cabine klimmen, maar hij werd toen door de bijen aangevallen. Volgens een lokale site is hij honderden keren gestoken. En tennisser Jesper de Jong weet wie de tegenstander gaat worden in de achtste finales van Roland Garros. Het wordt Alexander Zverev, die nu geldt als een van de favorieten voor de titel. De Jong is nu vooral heel trots dat hij al zo ver is gekomen. Eigenlijk lag hij er in het kwalificatietoernooi al uit, maar hij kreeg een wildcard. En dan het weer van Weer Online. In Limburg is vandaag nog kans op regen en onweer, maar in het rest van het land is het vandaag droog en zonnig. En het wordt tussen de 21 en 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Er is een nieuwe verdachte opgepakt na de dood van een Brabantse jeugdvoetbaltrainer uit Berchem in Brabant. Het is een man uit Os. De trainer werd gisteren doodgevonden in een sloot. Daarna werd een eerste verdachte aangehouden, maar die blijkt er niks mee te maken te hebben. Er vallen wereldwijd steeds meer doden door drones, meldt Trouw. Sinds begin dit jaar zijn er bijna 6000 slachtoffers in 29 landen, blijkt uit cijfers. Het zijn schattingen, zeggen de onderzoekers. Landen als Rusland brengen maar beperkte informatie over aanvallen naar buiten. De werkelijke aantallen zijn dus waarschijnlijk hoger. Het noodweer dat over ons land trok heeft voor schade en overlast gezorgd. Blikseminslagen zorgden voor branden, bomen waaiden om en zware regenbuien veroorzaakten wateroverlast. Ook in Duitsland waren er problemen. Zo vielen er zulke grote hagelstenen dat mensen hier en daar werd aangeraden binnen te blijven. En tennisser Jesper de Jong is dankzij een stunt tegen zijn Russische tegenstander doorgedrongen tot de achtste finale van Roland Garros. En daarin treft hij de Duitser Alexander Zverev. Hij is een van de favorieten voor de titel, maar hij heeft nog geen enkele Grand Slam titel. De Jong staat dankzij een wildcard op het hoofdtoernooi in Parijs. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend vooral in Limburg kans op een onweersbui. Verder wordt het een zonnige en op de meeste plaatsen droge dag en 21 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De verdachte die gisteren werd opgepakt na de dood van een Brabantse jeugdvoetbaltrainer is weer vrij. Hij blijkt er niets mee te maken te hebben. Maar er is vannacht een nieuwe verdachte opgepakt, een man van 35 uit Os. De trainer werd gisteren doodgevonden in een sloot. Het is nog onduidelijk wat er is gebeurd. Oud-Feyenoorder Raheem Sterling is opgepakt. In Engeland knalde hij met zijn Lamborghini tegen de vangrail. Volgens de krant The Sun was er bij de politie een vermoeden dat hij drugs op had, maar weigerde Sterling mee te werken aan een test. Hij wordt ook verdacht van gevaarlijk rijden. Bij het ongeluk raakte niemand gewond. De naam Donald Trump moet weer van de gevel van het Kennedy Center in Washington en van alle andere uitingen waar hij een link met het centrum heeft. Dat heeft de rechter beslist. Het mag niet, omdat het congres geen toestemming heeft gegeven. Ook staat in de oprichtingswet dat alleen de naam Kennedy mag worden gebruikt. En tennisser Jesper de Jong kan zijn geluk niet op nu hij in de achtste finale staat op Roland Garros. Ik ben er met mijn hoofd bijgebleven en daar ben ik trots op, zei hij na zijn zege op zijn Russische tegenstander. De Jong, die met een wildcard naar Parijs kwam, staat in de achtste finale tegenover topfavoriet Alexander Zverev. En dan het weer van weer online. Vanochtend vooral in Limburg kans op een onweersbui. Verder wordt het een zonnige en op de meeste plaatsen droge dag en 21 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Op metrostation Slingen in Rotterdam-Zuid was gisteravond een steekpartij. Twee mannen raakten daarbij gewond. Volgens regiozender Rijnmond moest er eentje naar het ziekenhuis. De ander werd door ambulancemedewerkers behandeld. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding voor de steekpartij was. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft voor dit weekend alle thuisduels afgelast vanwege de dood van een jeugdtrainer. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. Waarschijnlijk is hij slachtoffer geworden van een misdrijf. Vannacht werd een verdachte opgepakt. Iemand die eerder was aangehouden is weer vrij. Hij had er niets mee te maken. De Amerikaanse president Trump is kerngezond. Het Witte Huis komt met een verklaring van zijn arts. Die zegt dat Trump volledig geschikt is om zijn werk als staatshoofd te doen. In de media gaan andere berichten rond. Die stellen dat Trump wel degelijk het een en ander mankeert. Zelf zegt de president dat hij perfect in orde is. En een pijnlijke misser van een Deens radiostation. Dat draaide een nummer waarvan ze dachten dat het van Paul McCartney was. Maar het bleek door AI gemaakt. Het plan was om een track te laten horen van McCartney's nieuwe album. Maar er werd iets van YouTube gehaald. Volgens het station gebeurde het in een moment van stress en haast. En dan het weer van Weer Online. Een zonnige en op de meeste plaatsen droge dag vandaag. Alleen in het zuidoosten kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 21 graden aan de kust en 25 tot 28 graden in het binnenland. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. De slow start. Met Tom Boon.
5: Goedemorgen, schat. Kopje koffie.
0: Goedemorgen. Geen playlist, maar passie. Ice Radio.

2016 liet ze een nummer, een zelfgemaakt nummer, horen aan Pharrell Williams. Die daar diep van onder de indruk was tijdens een masterclass. Dat was het begin van haar carrière. Maggie Rogers heb ik het over. En Love You For A Long Time. Goedemorgen. Het is de slow start op Ice Radio. Ja jongens, wat hebben we toch een week achter de rug al qua weer en qua zon. Daarom kon ik natuurlijk ook niet anders beginnen dan met Ginger Ninja en Sunshine. Straks het weer, maar even kijken wat het de komende dagen gaat doen. Het is in ieder geval, de studiotemperatuur is ruim boven de 20 graden. En ik zit hier op zaterdagochtend gewoon in mijn korte broek radio te maken. Ik dacht, ik ben op al het weer gekleed. Regenjas mee, korte broek mee. Kan maar niet te gek. Straks hoor je op Ice Radio Cigarettes After Sex. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. Eerst U2, een albumtrack, Ultraviolet. Sometimes I feel like I don't know.

este nieuwe icebreaker.

zelf nooit gerookt. Ik ken dus het comfort niet van cigarettes after sex. Iemand moet mij dat maar eens uitleggen. Maar eens even vragen hier aan de collega DJ's van Ice Radio of iemand daar ervaring mee heeft. Het was in ieder geval wel deze week de band die de Icebreaker had. Twizzler. Cigarettes after sex. Ook hoor je nog U2 Ultraviolet van volgens mij mijn favoriete U2 album. Ook Achtung Baby uit 1991. Ja, volgens mij 91. Door met de muziek. Ik ga je gewoon echt lekker verwennen met lekkere wakker wordt muziek tot 10 uur. Warren Zevon en Werewolves of London. En daarna Jeff Buckley.

wonderschoon. 6 minuten, maar 6 minuten absoluut de moeite waard. Jeff Buckley op Ice Radio. En Lover, You Should Have Come Over. Misschien wel door het mooie weer. Laten we eens even kijken naar wat het weer gaat doen dit weekend. Vandaag zaterdag 30 mei. Geregeld zon, ook enkele wolken. 26 graden. Minimum vannacht 14 graden. Dat betekent wel dat het niet meer zo'n plaknacht is als afgelopen week. Dus dat is wel heel

0: Pijn. Windkracht 3 uit het noorden. Zondag 31 mei. Ietsje koeler, 23 graden in plaats van 26. Ik moet je zeggen, ik heb daar geen moeite mee. Nou, 23, 24 graden. Niet de studiotemperatuur, maar buiten. Dat vind ik echt prima. Geregeld zon, ook enkele wolken, ook niet zo heel erg veel wind. En een hele kleine kans op regen. Dus volgens mij wordt het echt top weer.
1: Ice Radio.
0: Deep in Vogue. Malcolm McLaren en de Bootzilla Orchestra.
2: This has got to be a special tribute to the houses of Newell. La Beige.

lang zin om iets van de Pogues te draaien. Muziek waar ik mee ben volgegooid, opgegroeid. En ja, het mooie weer was een goede aanleiding om deze dan weer eens uit de kast te pakken. Fiesta de Pogues. Ook hoorde je nog Deep in Vogue van Malcolm McLaren en de Bootzilla Orchestra. Van dat geweldige album van Malcolm McLaren, Waltz Darling. Daar staan behalve de grote hits ook een paar pareltjes als die op. Tenminste, als je ervan houdt. Maar even een wat veilige keuze van Billy Joel. Dit is Anthony's Song. Het ding heeft twee titels. Moving Out, tussen haakjes, Anthony's Song. Je hoort hem hier op Ice Radio.

In 1990 keek Paul Weller terug op zijn tijd bij de Style Council, een band die hij in 1982 startte, omdat hij klaar was met de jam. En later zei hij, ja, in 1990, na de break-up van de Style Council, dit hadden we 3 jaar eerder moeten doen. We hebben echt geweldige muziek gemaakt, maar we hadden er gewoon eerder mee moeten stoppen. En een van die geweldige platen en mijn favoriete single van de Style Council is samen met Long Hot Summer Days, you order, Walls Come Tumbling Down. Dit is Joy, samen met Emma en Absolutely. Dit is Ray.

Op een of andere manier belandde ik een paar weken geleden op het YouTube-kanaal van een Amerikaanse coverband met alleen maar hele jonge gasten. Die gewoon fantastisch allerlei yard rock, 80s en 90s classic akoestisch spelen. Ook een hele grote band. Hun YouTube-kanaal heet naar hun band. En dat is Low Darts. En in een van de concerten, want ze hebben complete concerten online gezet. Echt van lekker 2 uur yard rock. Ik ga daar heel goed op, kan ik je vertellen. Low Darts dus. En zij speelden deze track van Elton John, Benny and the Jets. Die alleen te vinden is op een of andere manier in een goede live uitvoering. We doen het er maar mee. We gaan richting 10 uur straks na 10. Mijn grote vriend Mark Scholz vanuit Hongkong. Dit was weer een uurtje slow start op IJs Radio. Earned it, zou ik zeggen. Dit is The Weeknd. Tot volgende week.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In Rotterdam-Zuid zijn gisteravond twee mannen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gebeurde op een van de perrons van metrostation Slingen, meldt regiozender Rijnmond. Een van de mannen ligt in het ziekenhuis, de ander zou zijn aangehouden. Waarom er werd gestoken is onduidelijk. De noodopvang voor asielzoekers in een voormalige kerk in Leiden blijft tot eind september open. Volgens Omroep West hadden de mensen er maandag uitgemoeten. Leiden nam ze over uit Ter Apel. Omdat het daar nog steeds overvol is, heeft de gemeente besloten hun noodopvang langer open te houden. Er is plek voor maximaal 80 asielzoekers. Er zijn nog veel vragen over de dood van een voetbaljeugdtrainer uit Berchem, meldt Omroep Brabant. Zijn lichaam werd gistermiddag door wandelaars gevonden in een sloot. De politie heeft nog geen idee hoe hij is overleden. Wel is vannacht een man uit Os opgepakt als verdachte. Iemand die eerder was aangehouden is weer vrij. En de crowdfunding voor het Annie M. G. Schmid huis in het Zeeuwse Capelle heeft een eerste mijlpaal bereikt. Van de benodigde 500.000 euro is ruim een ton binnen, zegt de initiatiefneemster. Die wil het geboortehuis van de schrijfster van de Sloop redden en er een ontmoetingsplek van maken. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en op de meeste plaatsen droge dag. Alleen in het zuidoosten kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 21 graden aan de kust en 25 tot 28 graden in het binnenland. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Man in Hongkong.

onlosmakelijk verbonden met de film Beverly Hills Cop uit 1984. Glenn Frey, The Heat Is On. Geweldige track. Ik had eventjes zin om daarmee te openen. Fijn dat je er bent. De Drieluik op de zaterdagochtend hier op Ice Radio. Tom, dankjewel voor het eerste uurtje. En ik ga nu verder met mijn tweede uurtje hier op Ice Radio. Dit is U2 Sunday Bloody.

lekker in de jaren 80 vanochtend. The Way It Is, Bruce Hornsby in The Range. Het album, dat eerste album van hem is ook heel erg goed. Staat deze natuurlijk op. Maar de allerleukste track eigenlijk, die heb ik een tijdje teruggedraaid. Is Every Little Kiss. Die is ook zo ontzettend lekker. En ik heb op een gegeven moment ergens tweedehands een aantal van zijn cd's gekocht. Viel een beetje tegen, want op een gegeven moment verandert hij zijn stijl. Terwijl ik juist deze mooie gladde Amerikaanse stijl zo cool vind. Ik blijf even bij de jaren 80. Ik ga naar Paul's Boutique, het tweede album van de Beastie Boys. Deze geweldige track. Hey, lady!

kennen allemaal Heartache Avenue. Kunnen we al meeschreeuwen, geweldig. Maar als dan in een muziekquiz eronder komt van wie is de artiest. Nou, er zijn er niet heel veel mensen die weten dat de Mezzanettes zijn. Maar goed, jij en ik weten dat natuurlijk wel. Ontzettend lekkere, fijne track. Ga ik even naar Trombone Shorty. Dat is een coole vent op een trombone. Ja, dat zegt al in de naam deze track Due to Me hier op Ice Radio.

ontzettend fijn. Ik heb veel albums van hem in de kast staan hier. Mocht je nooit geluisterd hebben, ga hem luisteren. Alles kan je vinden op Spotify. Maar eigenlijk moet je gewoon echt dingen draaien. Want Spotify is natuurlijk kwalitatief wat minder. Eventjes nog weer gas terugnemen met deze Walker Brothers en klassieken. The Sun Ain't Gonna Shine Anymore.

geleden is Errol Brown al overleden. De frontman van Hot Chocolate. Hij schreef samen met Tony Wilson alle tracks. En die Tony Wilson is vorige maand overleden. Oud hoor, dik in de 80 was hij. Brother Louie, een grote bekende track van hem. Die sexy thing natuurlijk. Emma, allemaal mooie dingen. Hot Chocolate, Britse soul hier op Ice Radio. Hele fijne track. Dan ga ik eventjes naar Heaven 17. Dat is weer een afsplitsing van hoe zat het ook alweer? Human League. Ja, zo zat het. Goed, Let Me Go draai ik om kinderen track, denk ik, van ze.

heel glad eigenlijk, dit Gino Vannelli. Was geen Italiaan, een Canadees. People Gotta Move, ontzettend coole track. Hurts to Be in Love. Is, vind ik wat minder. Ik ben niet zo van de ballads. Wild Horses heb je ook nog. Die is ook erg goed. Nou, dat was dat. Er zijn ook nog meer. Hoeveel tijd heb ik nog? Een kwartiertje nog. Ik wil nog eventjes Rocksteady Crew. Ik wil Prince nog doen. Maar nu eventjes naar een ontzettende upper class Britse hip-hop. Nou, dat niet. Maar het is wel heel erg vet. Roots Manuva.

zingen en die ook heel goed kon breakdansen. Die was volgens mij echt 15 of 16 of zoiets. De Rocksteady Crew met Hey You, de Rocksteady Crew hier op Ice Radio. Het is alweer bijna op. Kijk, ik heb nog een 10 minuten te gaan, zo ongeveer. Nog niet eens. Ga ik dat halen? Ja, ga ik halen. Ik ga deze aanzetten. 3121. Een van de meest... Nou, wat niet meest, maar wat recentere albums van Prince. Ook nog steeds wel cool, hoor, deze track.

0: can't never leave. It's going down, y'all. Like the wall of Berlin.
1: Smerig en vet, dat is die track. 3121, ik ga afscheid van je nemen. Dankjewel voor het luisteren. Zoek je overdragen naar Haarlem, AA, Schalkwijk. In de bovenkamer zit hij klaar. DJ Reds voor het derde uurtje van de Drielak hier op de zaterdagochtend. En ik heb nog een track te gaan. Dat past allemaal niet, want ik heb nog maar een minuut. Dus ik ga gewoon even iets lukraaks aanzetten. En nou goed, dus veel plezier met Reds tot volgende week.

0: until we decide it is. Was it over when the Germans bombed Pearl Harbor? Hell no!
1: And now, the news.
2: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De politie roept op om een foto van de man die als eerste verdachte werd aangehouden voor de dood van een jeugdvoetballeider niet te verspreiden op social media. De man bleek niets met de zaak te maken te hebben en is vrijgelaten. Een andere verdachte die vannacht is opgepakt zit nu vast. Het onderzoek naar de dood van de man gaat verder. In Laos zijn 4 goudzoekers bevrijd uit een grot waarin ze vastzaten sinds die 10 dagen geleden overstroomde. Gisteren werd ook al iemand naar boven gehaald. Het was even onduidelijk wanneer weer naar mensen kon worden gezocht, omdat de situatie in de grot gevaarlijk was. 2 mensen worden nog vermist. Het Groningse Warfum heeft vannacht 45 asielzoekers opgevangen die in Ter Apel geen slaapplek konden krijgen. Dat zijn er een stuk minder dan de afgelopen nachten. Volgens het Rode Kruis zijn mensen doorgestroomd naar andere opvangplekken. De groep uit Warfum is inmiddels weer terug in Ter Apel, waar 2 mensen vannacht vrijwillig buiten sliepen. En de berging van de dode bultrug Timmy in Denemarken is begonnen. Dat is te zien op een livestream. Het karkas wordt op het land getrokken en daar wordt onderzocht waaraan Timmy is overleden. De bultrug werd wereldnieuws nadat hij zich had vastgezwommen. Er kwam een grote reddingsactie op gang, maar Timmy ging toch dood. En dan het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen is het zonnig. Vanmiddag kan in het zuidoosten een buitje vallen. Het wordt 21 tot maximaal 28 graden. Ook vanavond schijnt op veel plaatsen nog de zon. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Goedemorgen. Dankjewel Ton voor de mooie muziek vanaf 9 uur en Mark net vanuit Hongkong. Wauw. Dankjewel jongens. Het is zaterdagochtend, maar hier bij Rats nu in het pikdonker op vrijdagavond heel laat. Het is eigenlijk al zaterdagochtend. Ik heb dit weekend weer met mijn kids, dus ik zit eventjes voor. Maar het is zaterdagochtend. Ik kijk naar links. Als ik nu naar links zou kijken, dan is het volgens mij strak blauw. Oh man, het zijn wel even dagen geweest, hè? Ik draai nu voor je het eerste stukje van het album van Boards of Canada, Wildlife Analysis. Music has the right to children. Baanbrekend album in de ambient electronics. Hey vrienden, hoe is het? Ben je oké? Okay? I hope so. Jeetje mina, gisteravond een onweer ook, hè? Wow. En nu weer zo'n dag als dit. Het is vandaag volgens mij weer prachtig. Ik wil dit graag draaien. Hey, ik begin een beetje. Ik ben er hoor, vrienden. Ik heb een lange dag achter de rug. Maar gelukkig kan ik nu ook uitrusten op de zaterdagochtend. Dit is Yola Tango, Moby Octopath. Fantastisch nummer. Het fijn dat je erbij bent bij de Rats Radio Show. Oh, ik ben een beetje moe, hè? Ik merk het. Ik merk het aan het begin van de show. Geniet hiervan, Yola Tango.

wat goed is dit. Ik vind het zo heerlijk om te draaien. Voor jou. Yola Tango. Ze bestaan echt al sinds de 80's. Ira Kaplan. Kaplan heet hij volgens mij. Ira Kaplan. De gitarist. Moet ook wel denk ik ergens diep in de 60 zijn. Ze hebben zoveel albums uitgebracht. En dit is een van mijn meest favorieten. I Can Hear the Heart Beat As One uit mijn hoofd. Uit denk halfwege de 90's. Waar ook dat fantastische nummer Autumn Sweater op staat. En dit is Moby Octopath. Dit is het album wat je volgens mij prachtig kan instappen op deze waanzinnig. Een van de meest gerespecteerde indie bands volgens mij. Nooit heel groot geworden. Maar wel echt een cult following. Speelt gewoon in Paradiso hoofdzaal hoor, als je in Amsterdam komen. Vrienden, ik merkte het al gelijk toen ik begon met de show. Het is... De lichtjes staan aan van de mengtafel. Ja, het is bij jou zaterdagochtend natuurlijk. Het is waarschijnlijk alweer 2, 3, 24 graden. Misschien ergens wel helemaal niet hoor, dat het weer helemaal losgaat. Maar ik ben op de zaterdagochtend dan met mijn boys. En dan neem ik het altijd eventjes van tevoren op. Dat doe ik eigenlijk altijd. Daar ben ik gewoon heel eerlijk over. Maar dan luister ik altijd wel ook lekker fijn mee op de zaterdagochtend. Maar het is nu inmiddels al na 12 op de vrijdagnacht. En het is de zaterdagochtend. Dat weet ik wel. Ik kan het ook niet zeggen, weet je wel. Maar ik ben gewoon, ik merk gewoon dat ik al eens moe ben. Ik heb een lange dag achter de rug. Het was een beetje vliegen. Van hot naar her. En fijn. Ook heel fijn even bij een goede vriend langs geweest. Lex. En zoontje moest naar een zwembad gebracht voor een feestje. Een van zijn vriendjes was jarig. En vanochtend had ik eigenlijk een date met Daan, mijn lieve zoon. We zijn naar een film gaan waar hij al maanden... Ik mag het wel zeggen, voor mezelf. Als hij het hoort, dan zegt hij, papa, niet zeggen. Het was een film waar hij heel graag heen wilde. En die draait nu eindelijk in de filmkoepel. Maar hij is nog geen 16. En ik zei, joh man, ik zeg, come on. Ik heb er nog nooit voor de leeftijd daar gedaan. Of gezien vragen. Maar ja, goed, Daan heeft een mooi apart brein. En het moet wel een beetje gaan zonder al te veel gedoe. Ik zeg het even simpel. Nou, je voelt hem aankomen. The Backrooms. Hij is er al maanden mee bezig. Het is een film, laat ik het niet uitleggen. Backrooms. Kamers in kamers en een doolhoffen. En het is een soort hele spannende film die ooit op YouTube in het klein is geweest, maar nu in de bioscoopzalen draait. Het speelt zich allemaal af op het internet. Ik had er nooit van gehoord, maar hij was er vol van. Oh, staan we daar. Een kaartje al gescand, want we hebben zo'n pas dat we vaker kunnen. En hoe wil je zitten? En die jongen zegt op een gegeven moment, ben je 16? En je voelt hem aankomen. Ze waren onverbiddelijk, dus we moesten huiswaarts. En dat was helemaal niet tof. Maar goed, het was wel een avontuurtje wat we met z'n twee hebben beleefd. Daarna hebben we lekker kaasstengel gehaald en een lekker drankje. Maar goed, het was een druk dagje. En Rats is een beetje tired. Maar het is oké. Ik merk het aan mezelf en ik zeg het er maar gewoon even bij. Dus af en toe, ik ga gewoon lekker even plaatjes draaien. En ik vind het heel fijn dat je erbij bent. Ik heb hier een mooie man. Hier heb ik zin in. Ik heb een fijne plaat hoor. Daar heb ik wel een paar van uitgekozen al. Ik had zin om dit weer eens te draaien. The Simple Minds, All the Things She Said. Halverwege de 80's volgens mij. Ik ga ook helemaal niks opzoeken dit uur. Dat doe ik eigenlijk niet zoveel ook hoor. Maar goed, af en toe check ik dan wel eens tijdens het nummer. Klopt het? Ik zeg gewoon halverwege de 80's. Volgens mij zit ik goed ook. Vrienden, wat fijn dat je erbij bent bij de Rats Radio Show. Ja, fijn dat je erbij bent. Ja.

that bass line. Louis Johnson van de Johnson Brothers was hier de bassist van. Volgens mij heeft het hele album Thriller van Michael Jackson. Ja. Ik draai dit omdat ik mijn jongste Sam. Het is grappig hoe dat werkt met de muziek van Michael Jackson. Dat hij toch blijft, maar ik bedoel nu met alle snelle dingen via YouTube en wat hij allemaal ziet. En hij kent ook Kendrick Lamar en zo. Dat, maar dan toch in één keer Michael Jackson poppen. Die heeft toch een keer zijn haar in de brand gehad. En jeetje, maar dat is dan toch weer ergens op een filmpje. En dan, ik heb dat natuurlijk nooit meegemaakt. Maar, en dan liet ik een filmpje zien van de Jackson 5. Dat hij al zo jong ook aan het dansen. Zei hij, wow, hij is niet net zoals ik ben. En kijk hem dansen. Heel leuk om dat te doen. En dan kon ik zeggen, Sam, toen ik was 10 toen dit uitkwam. Weet je wel. Ik zeg, iedereen draaide dat. Ja, maar er was toch nog geen internet. Ik zeg, maar, nee, maar dan kocht je een plaat. Dat is leuk om dat met hem over te hebben. En hij wist wel dat dit meer dan, weet ik veel, 4 miljard keer al op Spotify was afgedraaid. Dit Billie Jean, Michael Jackson. Ik denk, weer eens even draaien. Wat een classic is dat toch. Geweldig, natuurlijk. Ik zag van de week op onze Ice Radio app, waar eigenlijk ook altijd wordt bijgehouden, wie er is overleden. En dat is weer voor die eindlijst waar we nu helemaal nog niet aan hoeven te denken. Maar Mark stiekem ook wel dingen ook weer aan het bijhouden is in een Excel-lijst. Van oké, okay, dan is die overleden. Die zetten we er wel bij, die niet. En ik hoop eigenlijk dat deze dame er wel bij komt te staan. En dat ik het mag draaien op 31 december. Zeg ik terwijl het nu nog hoogzomer is. Want dan doen we dat natuurlijk weer. De band. Als ik dit nummer draai, dan denk je, hey Rats, dat is een Rats Radio Classic. Heb je al eens vaker gedraaid. Ik draai of Daze, of ze hebben zulke te gekke tracks. Het is geen Italo, want ze kwamen echt uit Canada. Het is toch een beetje disco meer. De band heet Lime. Ja, ik vind het zo goed. Het is de high energy. Zeg maar, wat ook divine. En weet je wel, het is behoorlijk gay ook. Er staat vaak op playlisten met disco, gay, weet ik het allemaal. Daar komt dit ook voor. En dat, ik hou er zo ontzettend van. Ik vind het zo geweldig hoe dit nummer. Maar die Dennis Lepage en Denise Lepage was een koppel. Ik geloof dat hij later ook een vrouw is geworden. Maar hij is al een aantal jaar geleden overleden. En zij is verleden week overleden. Denise Lepage. En wel dik in de 70 geworden. Want dit is echt een track uit rond deze tijd. Billie Jean. Dus begin jaren 80. Je herkent hem wel als je vaker de Rats Radio Show hoort. Want ik heb dit al zo vaak gedraaid. Ik vind het echt zo verschrikkelijk goed. En ze is overleden. Dus daarom dan nog een keer. Denise Lepage. Dit is Lime met Your Love. Och man, ik vind het zo goed. Vrienden, welkom bij de Rats Radio Show. Oh, hoor eens. Stuwende. Dit is de high energy, zo noemen ze dat. Deze muziekstijl. Kan je een mooie playlist van opzoeken ook op Spotify. Ja. Vrienden, goedemorgen.

is dit toch goed, hè? Deze en Babe, We're Gonna Love Tonight. Oh, wat een heerlijke songs van Lime. Oh, het is zo lekker om op te dansen ook. Het is zo fijn om... hou je van dansen of niet? Hé? Hey? Ik heb het volgens mij al eens gezegd. Ik heb denk nog nooit zoveel gedanst in mijn leven als dat ik de laatste tijd doe. Vooral in huiselijke sfeer trouwens. Hey? Het is fijn te bewegen. Oh, ik draai de Danny Warhol's Godless. Ik zit vanavond bij mijn beste vriend, een van mijn allerbeste vrienden Lex, in zijn nieuwe plek waar hij woont. En hij zegt, ze komen weer de Danny Warhol's naar Paradiso. Oh man, mijn vrienden. Ik ben een lang weekend volgend weekend op Terschelling en ik ben er nog niet terug. We moeten een boot eerder doen. Oei, oei, oei, oei, oei. Dan moet ik even... Ach, ik vind ze zo goed dit. Dit nummer heet Godless. En volgens mij kleurt dat heel mooi op deze dag zo, op deze zaterdag. Oh. Af en toe zijn ze fel. En heel vaak dromerig. Maar altijd zo mooi. Een van mijn echte favoriete banden. De Danny Warhol's Godless. Vrienden, wat fijn dat je erbij bent bij de Rats Radio Show.

mooi nummer, hè? Jongen, jongen, jongen. Geweldig. Ik zit net te vertellen, ter Schelling. Ik zal denk ik wel even nog een Rats Radio showtje proberen op te nemen. Dan moet ik dat echt bij het begin van de week doen. Ik ga... vrijdag. Vrijdag naar ter Schelling. Heel vroeg. En... Dan dinsdag weer terug. En dan spelen s'avonds dus de Dandy Warhols. Maar ik heb ze wel heel vaak gezien, hoor. Ik wil lekker op ter Schelling blijven, denk ik. Ja, natuurlijk. Dus dan komt er normaal een Rats Radio Show. Dat moet maar wel ergens in het begin van de week lukken. En dan kan ik hem gewoon een soort van schedulen. En dan kan ik hem lekker op ter Schelling luisteren. Dat vind ik leuk. Ja. Hey, en dan ben jij er ook gewoon bij natuurlijk, hè. Ter Schelling. Ben je wel eens op de Waddeneilanden? Ja, iedereen is wel eens op de Waddeneilanden. Ja, denk ik. Wel eens op de Waddeneilanden geweest. Texel, Vlieland, Ter Schelling. Ik ben ze op allemaal wel geweest, denk ik. De Ter Schelling, Vlieland ben ik geweest. Ja, voor mijn werk. Texel, Ter Schelling, Ameland ben ik ook geweest. En Schiermonnik ook niet. Maar Ter Schelling is wel favoriet. Ik ben er al heel vaak geweest. Ik denk misschien echt wel 25, 30 keer of zo. Al heel wat jaren. Het is altijd bijzonder om daar te zijn. Ik ben er ook in alle fases van mijn leven geweest. Nog toen de eerste kindje werd geboren. Ik had vorig jaar had ik iets moois. Of het jaar daarvoor. Nee. Hoe zat dat? Maar het is wel een mooie. Mag ik er heel even bij komen? Ik was alleen met Sam verleden jaar. En toen was ik even bij de camp, bij de caravan die ik heel wat jaren daarvoor huurde. En daar had ik een gesprek mee. En er waren heel lieve mensen. En zeiden, hoe is het? Ik zei, nou ja, goed, het is oké. Ik heb wel even wat roerige tijd achter de rug. Maar het is oké. En ik ben hier met mijn zoon. Ze zei, ja, bijzonder. Je hebt toen nog wat heel mooi in ons boekje geschreven. Toen was ik dus met mijn ex-vrouw. Daar heb ik toen een paar keer in die tent toen gezeten. En toen zei ik, oh, mag ik dat eens lezen? En toen las ik dat mijn ex Joyce, de moeder van mijn kids, toen... Dat voor het eerst dat kindje daar voelde. Een heel bijzonder moment natuurlijk. En toen dacht ik, oh wauw, dat is hier ook gewoon gebeurd. Het is fijn om op bepaalde fases van je leven terug te kijken. Ik doe dat nu denk ik meer dan dat ik dat ooit deed. En met veel liefde en compassie. En af en toe ook, had je ook denk van wauw, oké, dat was toen. Maar ter Schelling heb ik dus veel, daar ben ik op veel gedeeltes in mijn leven geweest. En dat is mooi. En dan ga ik nu dit weekend weer heen. Dus dat zijn dan weer nieuwe herinneringen die dan ook, fijn. Ik vind het zo'n heerlijk eiland om op te fietsen. En de bandleden, de gitaristen eigenlijk van mijn band, die hebben er allebei een staancaravan en nog iemand anders die ik ook ken. Dus, en dat is in Lies, dat is het kleine dorpje, een beetje in het midden. Daar is op zich niet zo veel te doen of zo. Er zitten geen kroegen, gelukkig. Het is een prachtige uitvalsbasis om het Hoornse Bos daar te zijn. En het rustige gedeelte van het strand. Ik vind het heerlijk om naar de dijk te lopen en te doen. En even lekker... Pluktuin, ken je dat ook? Dat vind ik zo'n heerlijke hemelse plek. Hey, oh, was ik de mijmer dus zeg. Hey, hoor je me voorpret? Ik heb er echt heel veel zin in om dat te doen. En dan is er altijd één track die me altijd een beetje mijn hoofd richting Ter Schelling brengt. Richting de Waddeneilanden. Is niet alleen voor mij, die is ook voor jou. Want dit is van Splitsing, die mooie jaren 80 song. Volgens mij werden deze mannen later de jazzpolitie met de liefdesliedjes. En dit is Wind en Zeilen. En dat kan ook op het IJsselmeer zijn of een van de mooie meren in Nederland. Maar voor mij is het altijd wel... hij bezinkt de Noordzee volgens mij, maar voor mij is dit de Waddenzee. En dat je dan over de Waddenzee vaart naar het eiland en dat je eerst de brandaars op links ziet en naar rechts, omdat je al die geulen moet varen die uitgebaggerd moeten worden natuurlijk altijd. Dit is Splitsing met Wind en Zeilen.

0: geeft me wind en zeilen, waai ik naar een eiland. Ja, zin in. Vrienden, welkom bij de Rats Radio Show. Fijn dat je erbij bent. Deze zaterdagochtend. Ja, heerlijk. Wauw.
1: De lekkerste start van je weekend. De zaterdagochtend. Op Ice Radio.
2: Come on, Harry. We want to say goodnight to you.

in ieder geval is geweest. Aaien. Naar Harry Styles. Zijn er 10 concerten al geweest of niet? Ik zat van hem op te zoeken. En toen, hoe dat dan werkt, weet ik ook niet precies. Maar als ik dan Facebook open, zie ik alleen maar Harry Styles dingen. En dan klik je erop, dan zie je er nog meer. Het is wel ik vind het zo gaaf. Ik vind het zo'n goed nummer. Ik ben ook groot fan van Harry Styles. Ik ben er niet geweest hoor. Maar in die galmbak. Maar goed man. Ja, wat een entertainer. Wat een goede gast gewoon. Harry Styles, As It Was. 10 keer in de Johan Cruijff Arena. Maar ik geloof dat het wel een beetje veel was. 10 keer. Voor mij had hij het beter 4 keer kunnen doen. Dat is een hele grote buzz. Want voor mij waren er ook nog wel kaarten over en zo. Ja, hoe kan het ook anders man? Jeetje mina, is heel Nederland bijna als je 10 keer de arena hebt. Dat is overdreven. I know. Maar goed. Mooie dingen zag ik van hem. And the girls go crazy. En de boys ook. Harry Styles. Ja. Hey, ik was een, denk ik, rond deze tijd, een jaar geleden, met een dierbare vriendin Wil in het patronaat naar een band, naar een reggae band. Aan het kijken. Marcus God, een gast uit een eiland bij Australië ergens. Ik weet even niet meer hoe dat heet. Maar dat was goed, man. En het is zo mooi weer dat ik dat nog een keer wil draaien. Omdat de reggae zo fijn kleurt. Hè? Bij de blauwe, bij de sunshine, zeg maar. Dit is Kanake van Marcus God. En God is G-A-D. Het was een super goede. Als die man ooit nog een keer komt. Is echt wel hele goede reggae. Hele goede band ook. En tof. Ja, man. Reggae.

Simon, I Know What I Know van Graceland. Geweldig. Ik wilde eigenlijk iets draaien nu van Stereophonics. Daar heb ik eigenlijk een mooi verhaal bij. Maar als ik dat verhaal erbij vertel, dan is het alweer ik moet even naar de klok kijken. Ja man, ik moet een beetje naar het einde van de show gaan. Dan kan ik nog één mooi nummer draaien. Dan komt die volgende week wel. Ik heb, want ik wilde wat zeggen ook nog. Ik weet niet meer. Rats, je moet gaan slapen, vrienden. Hey, het is zaterdagmiddag. I know. Maar ik heb... Het is inmiddels zaterdagochtend vroeg, vrijdagnacht. Hier bij de Rats Radio. Ik zit het pikken donker met een klein mengtafeltje voor me. En het licht van de iMac. Dan draai ik dit. Dat vind ik fijn om weer eens te draaien. Ik heb deze band begin 90's. Er was al een eerder album uit Gish van ze. Maar toen Siamese Dream uitkwam. Oh my goodness. Die gitaarpartijen van Smashing Pumpkins zijn ongelooflijk voor toen. Ik geloof dat Billy Corgan wel 30, 40 gitaarpartijen over elkaar opnam. Om die volle sound te krijgen. En dat was geweldig nog steeds dat album. Is dit mijn laatste nummer? Ja, ik denk het eigenlijk wel. Zal ik dan gewoon heel rustig nu gewoon gedag zeggen? Ja. Hey, ik heb... ik ga Today draaien van Siamese Dream. Heb nog een heel goed weekend. Geniet van de tijd die het weekendje geeft. Blijf dicht bij jezelf. En kijk om je heen. Voel wat er te voelen is. En blijf dicht bij jezelf. Bye bye. Tot volgende week.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Hermelswaan. Vier goudzoekers die in Laos nog vastzaten in een ondergelopen grot zijn ook vrij. Gisteren werd er alleen uit de grot gehaald. Er worden nu nog twee mannen vermist, daar is niets meer van gehoord. 10 dagen geleden kwamen de goudzoekers vast te zitten. De grot was volgestroomd met water door veel regen en een aardverschuiving. Israël zegt dat er nieuwe aanvallen aankomen op Zuid-Libanon. Doelwit is Hezbollah. Dat zou het staakt het vuur hebben geschonden dat half april inging. Volgens het Israëlische leger zijn vannacht meerdere Hezbollah-raketten uit de lucht geschoten. Vanwege de tegenaanvallen moeten burgers in Zuid-Libanon evacueren. Het vliegverkeer op de luchthaven van München heeft vanmorgen een tijdje stilgelegen omdat er een melding was over een verdachte drone, meldt de Duitse krant Bild. Twee piloten meenden iets verdachts te hebben gezien. Daar begon de politie een zoekactie, maar die leverde niks op. Ongeveer een uur later vloog alles weer. En een unieke archeologische vondst in Leiden. Bij graafwerk zijn volgens Omroep West vermoedelijke resten van een Romeinse weg bloot komen te liggen. Zijn op beelden onder meer houten palen te zien. Zoiets is in Leiden nog niet eerder ontdekt, zegt de gemeente. De archeologen krijgen nog een week om hun vondst verder te onderzoeken. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met geregeld zon. In het zuidoosten kan een buitje vallen. Het wordt 21 tot maximaal 28 graden. Ook vanavond nog lang zonnig. Morgen meer bewolking. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. The Music Garden.
5: And I met

Calvin Harris en Summer, zo aan het begin van deze nieuwe aflevering van de Music Garden. Want als we even naar buiten kijken, dan schijnt de zon een pittige reet. Het is bloedheet. Vandaar ook vandaag in de Music Garden veel plaatjes met veel zomer erin. De zon en zo, dus niet al die plaatjes, maar wel heel veel plaatjes. Of die iets met het weer te maken hebben, of met het lekkere weer, of iets dergelijks. Nou, oké. Okay. De Beatles komen eraan, de London Beat, Janis Ian. Dit zijn de Beach Boys van het album Holland, Sail on Sailor.

Niet geschreven door Lennon en McCartney, maar door George Harrison van de Beatles. Dit waren dus de Beatles. En Here Comes the Sun, daarvoor nog Go West en We Close Our Eyes op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Straks op het half uur doen we weer een blues van de bovenste plank. En een suggestie is welkom voor zo'n bluesplaat, hoor. Laat het me gewoon weten. Stuur een mailtje andre@iceradio.nl. Je luistert naar The Music Garden met veel zomerse plaatjes, ja. Dit is ook weer zo'n lekkere. Jamiroquai, Have the Man.

Radio. Het station waar 24 uur per dag het lichtje in de koelkast brandt.

Ja, zo kom je nog eens wat platen tegen die je eigenlijk nooit zo gauw zou draaien. Zoals deze van Mad Dog en My Morning Sun uit de half jaren 70. Leuk plaatje. Ja, toch? Ja, vind ik wel. The Music Garden hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Zometeen de London Beat, You Bring On The Sun. En dit zijn de Doors, Waiting For The Sun.

0: Dat is een tijd geleden dat ik deze gehoord heb, zeg. Janice Ian, The Other Side of the Sun, en daarvoor nog London Beat. In de Music Garden op Ice Radio. You Bring On The Sun.
1: Blues van de bovenste plank.
0: En daar zit in James Colton. In die blues van de bovenste plank. Easy Loving.

Een klassiekertje hoor, van de Walker Brothers. The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. En daarvan nog in de blues van de bovenste plank. James Cotton en Easy Loving. Suggesties voor een bluesplaat? Stuur me een mailtje. andre@iceradio.nl andre@iceradio.nl. Zometeen Texas hier op Ice Radio. Maar nu eerst Crowded House. Distance.

Van hun vijfde studioalbum The Hush was dit het Schotse bandje Texas. Ja, en Summer Sun en daarvoor nog Crowded House. En Distant Sun hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. En dit is ook weer zo'n klassieketje, hè? Seals and Croft. En The Summer Breeze.

Typische stemgeluid van Chris Rea. All Summer Long, daarvoor nog Seals and Croft en The Summer Breeze op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. We gaan op naar het nieuws. En na het nieuws zijn we gewoon bij je terug met het tweede gedeelte. De zomerse versie van The Music Garden. Doen we samen met Sheryl Crow. Soak up the sun.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. 2/3 van alle ouders in Nederland geven hun kinderen een GPS-tracker mee op hun telefoon om te weten waar ze zijn, heeft het RTL Nieuwspanel uitgezocht. Prima, zeggen veel mensen, zolang kinderen het zelf ook weten. Maar kritiek is er ook. Critici zeggen dat kinderen door die controle minder goed leren om zelfstandig te zijn. De politie gaat nog eens het gebruik van geweld door agenten toetsen naar aanleiding van een aanhouding in een AZC in Zeist, waarvan beelden rondgaan op de socials. Te zien is hoe een vrouw door een agent wordt weggetrokken en valt. De politie zegt dat de beelden niet alles laten zien en dat altijd wordt gekeken of de omstandigheden geweld rechtvaardigen. Bij het verdelen en opvangen van asielzoekers moet meer gekeken worden naar hun religie. Dat zei SGP-leider Stoffer op een partijbijeenkomst. Mensen met een islamitische achtergrond zouden bijvoorbeeld beter af zijn in een veilig islamitisch land. Stoffer wil een strenger asielbeleid. Het is nu onhoudbaar, zegt hij. En veel schade na een explosie vannacht bij een brasserie in Den Haag. Er was een harde knal te horen en daarna brak brand uit, meldt Omroep West. Raakte niemand gewond. Op beeld is te zien dat 2 deuren zijn ontzet, een raam kapot is en terrasstoelen en tafels omver liggen. En dan het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen droog met geregeld zon. In het zuidoosten kan een buitje vallen. Het wordt 21 tot maximaal 28 graden. Ook vanavond nog lang zonnig, morgen meer bewolking. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: The Music Garden.

Joe Cocker en Summer in the City. Daarvoor nog voor het nieuws dus Sheryl Crow en Soul of the Sun. Hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. We gaan nog veel meer zomerse plaatjes draaien hoor. Bryan Adams komt nog voorbij. The Stranglers, The Motels, Don Henley. En dit zijn de Rolling Stones. Undercover of the Night.

Klassiekertje toch? Ja, hè? Don Henley van de Eagles. En The Boys of Summer, daarvoor nog Summer, al die zomertiteltjes, raakt er helemaal van in de war. Summer Night City van ABBA draaiden we daar nog voor, hier op Ice Radio, geen playlist, maar passie. En straks is weer een blues van de bovenste plank. En in die blues van de bovenste plank op het half uur zit weer een lekkere bluesplaat. Van Morrison en B.B. King zometeen, want dat duurt nog wel eventjes. Is nog even een paar goede platen en lekkere zomerse plaatjes, ja. Straks is The Motels en dit is Oasis. Klassiekertje ook weer, Wonderwall. Today.

Suddenly Last Summer. Daarvoor nog Oasis en Wonderwall hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Ja. Muziek onderweg van Van Morrison en B.B. King in de blues van de bovenste plank. Kate Bush gaan we ook nog meedraaien. The Stranglers. En straks tegen het eind van het uur doen we nog even een double shot. En dat is een best wel een leuke, hoor, ja.

Donna Summer in samenwerking met Kygo. Of Kygo, ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. Dat is een remixje, denk ik. Gewoon hardstof. Als dat hier op Ice Radio geen playlist, maar pas hij daarvoor nog. The Summer's Gonna Hurt Like a Motherfucker van Maroon 5. Die zat daar nog voor. Straks een blues van de bovenste plank. Na deze plaats van Limp Bizkit. Dit is Behind Blue Eyes.

Nou, als je aan zomerplaten denkt, moet je toch altijd deze wel even meedraaien, denk ik. Oh, Bryan Adams, The Summer of 69, hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. In de Music Garden, een erg warme Music Garden met veel liedjes over de zomer. En ook niet over de zomer, zoals deze van Kate Bush.

Ja, die zit allemaal zomer in de titel, maar hij voelt wel heel erg zomers aan. Hè? Joni Mitchell en Big Yellow Taxi hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. En dit zijn de Stranglers. Always the Sun.

0: Double Shot.
1: En daar is het nu tijd voor, hè? De Stranglers draaiden we net met Always the Sun. Een Double Shot, twee platen met een bepaalde overeenkomst. Nou, deze is ingestuurd door Martin. Dankjewel, Martin, voor het insturen. Deze twee platen komen uit de film Vision Quest uit 1985. Klein beetje een vergeten film, maar er zat wel hele gave muziek in.
2: Ja.
1: Ze komen allebei dus, allebei de platen uit die film. Vision Quest. Zometeen de Style Council, Shout to the Top. Maar nu eerst Madonna. Crazy for you. Veel plezier ermee.
0: Double Shot.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Trainer Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De club bevestigt berichten in de media daarover. Reden is het tegenvallende seizoen waarin de club niet verder kwam dan de 5e plek in de Premier League. Slot kwam in 2024 naar Liverpool en leidde de club naar het landskampioenschap. Het cruiseschip Hondius is nu echt helemaal schoon, zegt de GGD. Bij een eerdere inspectie was het niet goed genoeg, daarom kon het schip niet terugvaren naar thuishaven Vlissingen. Half juni worden er weer cruises met de Hondius gevaren. Eind vorige maand brak op het schip het Hanta-virus uit. 3 mensen overleden daaraan. In Middelburg heeft een agent vannacht zijn pistool getrokken omdat hij dacht dat een jongen een vuurwapen bij zich had. Hij werd gefouilleerd, maar het bleek een waterpistool te zijn. Het gebeurde na een melding dat er jongeren rondliepen die flink onder invloed waren. Volgens de politie was het wapen in het donker niet van echt te onderscheiden. En ook Italië heeft een concert verboden van de omstreden rapper Ye, eerder bekend als Kanye West. Die ligt onder vuur vanwege nazi-verheerlijking en antisemitisme. En er zijn daarom zorgen over de openbare orde. Ye is ook niet welkom in onder meer Frankrijk, Groot-Brittannië en Polen. In Nederland wel. En dan het weer van Weer Online. Veel zon, maar er hangen ook wat stapelwolken. Het is 23 tot 28 graden. Vanavond ook nog een tijdje zon. Morgen meer bewolking en in het binnenland een bui. Het wordt dan iets minder warm. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Car Classics. Album Alphabet.

0: Car Classics is er ook voor de spoorwegen. Stel je voor dat je inderdaad in de trein zit en dit hoort, hè? Maar dat programma is ook heel goed in de trein te consumeren, hoor. Wat hebben, het zal inderdaad Stone geweest zijn toen hij het opnam. Dat wordt wel beweerd, maar...
1: Dit is het Car Classics album Alphabet. Met de allerbeste albums uit 60 jaar popmuziek.
0: Nou, ik zal je vertellen, ik kan me nog herinneren dat ik een tijd terug een onderhoud had. Een gesprek had met Bas van Dalen, die tegenwoordig bij Kink werkzaam is. Mensen, dat dacht ik wel, dat hij daar nog zit. Dat weet ik niet helemaal zeker, maar... Ik ken hem nog van Optimale FM, maar toen hoorde hij dit op de radio, want ik draaide dit nummer van Albert Hammond. En toen had hij zoiets van, hey, die Albert Hammond die moet hartstikke stoot geweest zijn toen hij dit nummer opnam. Dat kan haast niet anders. Dat zou kunnen.
2: Ja.
0: Ik weet het ook niet. Ivo, het is een leuk nummer. En ik hoor je afvragen van, hey, hoe kan het nou? Dat album van Albert Hammond waar het nummer op staat, dat heet toch gewoon Albert Hammond? Dat begint toch met een A? Dat klopt. Want we gaan het vandaag een klein beetje anders doen. Alleen vandaag hoor, kan ik je vertellen. Want vandaag geven we een soort samenvatting van het album Alphabet. Dat wil zeggen dat ik even door het hele alfabet heen ga. We beginnen bij de A en we gaan tot aan het einde van dit radioprogramma van deze editie door naar de Z. En ik draai bij ieder letter één album. Misschien ook wel twee als de zendtijd het toelaat. Maar voorlopig hou ik het bij één. En Albert Hammond, die staat dus helemaal aan het begin. Leuk is van deze uitzending dat we dus nog even terugblikken op wat we gehad hebben. En dat we ook nog vooruitblikken op wat er gaat komen. Dat is het mooie. Oké, de A hebben we gehad. Albert Hammond, wat staat er bij de B? Daar staat een heel beroemd album met een witte hoes. En dan weet jij al dat ik het heb over de White Album. Maar eigenlijk heet die plaat gewoon The Beatles van The Beatles. En een heel mooi nummer op deze witte dubbele is een nummer over een klein zwart vogeltje, Blackbird.
1: Rijd je wel eens te hard? Vlieg je wel eens uit de bocht? Of rijd je regelmatig spook? Car Classics is er ook voor jou.

Wat een goede plaat blijft toch van Steely Dan. Can't Buy a Thrill heet een debuutalbum uit 1972. En ik moet trouwens wel zeggen dat Donald Fagen en Walter Becker niet zo tevreden waren over dit nummer. Die vonden het een waardeloze track. Waarom weet ik eigenlijk niet, maar goed, dat kan. En dat zou ook wel de reden kunnen zijn waarom Fred Siebelink, officieel Steely Dan hater, dit nummer nog wel trekt. Want ik heb het bij hem in zijn radioshows nog wel eens voorbij gekomen. Dat hij zoiets had van, ja, vooruit en maar. Er wordt gevraagd om Steely Dan, dan draai ik dit nummer wel. Maar ja, ik vind het nog steeds een geweldig nummer. En Jimmy Page van Led Zeppelin is het trouwens wel met me eens. Want die vindt ook die gitaarsolo die in dit nummer voorkomt geweldig. Die stond er in één keer op. Ja, dat gebeurt niet zo vaak hoor. Normaal gesproken dan wordt het altijd overgedaan. En nog een keer overgedaan. En nog een keer overgedaan. En dan moet het er een keertje goed op staan. Maar hier niet. In één keer. Bats, boem, raak. Geweldig nummer blijft het toch. Dit zat op een New Wave plaat uit 1981. Of zal het nu Romantic zijn? Dat kan ook. There had het album. Don't You Want Me. Het is single. The

dat is geweldig. Ik ben benieuwd of je dit herkend had. Ja. Misschien heb je de plaat zelf wel. Dat zou kunnen natuurlijk. Hè, dat je daarom wel weet om welke band het hier gaat. Maar dit was nou Earth, Wind and Fire. Ja, bijna niet te herkennen. Maar dat komt ook omdat dit natuurlijk uit een begintijd komt. Sterker nog, dit staat op het allereerste album. En dat album heet gewoon Earth, Wind and Fire. Staat in het albumalfabet natuurlijk bij de E. En het nummer wat ik daarvan draaide, dat is Moment of Truth. Wel veel gebruikt trouwens door een aantal andere artiesten. Die hebben het nog wel als sample gebruikt bijvoorbeeld. Voorbeeld, ja, hoe heet dat nummer ook alweer? Uit de jaren 80 had je ook zo'n hele grote hit van Double Trouble. En die hebben er ook nog wel dankbaar gebruik van gemaakt. Maar dit is dus de versie zoals die eigenlijk bedoeld is. The Cure komt ook regelmatig voor in het albumalfabet. Ook met het album Faith, wat ze uitbracht in 81. En daarvan was dit een van de singles. Primary, heerlijk. Dit is New Wave. Zoals New Wave bedoeld is.

Nou, dat is een nummer dat Modern World hoort. Deze plaat van Glen Campbell, het album Het Ghost on the Canvas. Daarvan draaide ik het titelnummer. Veel gedraaid ook op verschillende internetzenders. En het blijft geweldig. Je moet weten dat Glen Campbell in de tijd dat hij dit opnam al behoorlijk ziek was. Hij had namelijk niet Parkinson, maar die andere hele nare ziekte waarbij je allemaal dingen vergeet. Nee, ook geen Korsakoff. Dat is wat ik nog wel eens heb. Nee, maar natuurlijk, hoe heet dat nou? Niet Parkinson, Korsakoff. Ook met vergeetachtigheid. Alzheimer. Dat woord zocht ik inderdaad. Die naam zocht ik. Alzheimer. Dat is waar hij aan leed. En hij vergat al heel veel toen hij dit nummer opnam. Maar met behulp van technici en producenten hebben ze het uiteindelijk heel mooi opgekregen. En er is ook een documentaire. Ik denk dat hij nog wel op Netflix staat. Over die fase van zijn leven van Glen Campbell. En die moet je eigenlijk wel gezien hebben. En het grappige is dat hij nog wel heel lang zijn eigen muziek zich heeft kunnen herinneren. Dat hij ook nog heel lang heeft opgetreden. Ook. Nou ja, op een gegeven moment ging ook dat niet meer. Maar het is wel een documentaire die de moeite waard is. Ook wel confronterend hoor, moet ik zeggen. Maar heel erg mooi. En wat een album en wat een nummer. Dit album is misschien niet zo goed, maar alleen al de moeite waard vanwege Maneater. H2O had het album. Dit zijn Durrell en John Ellis in Car Classics.

In deze editie van het Car Classics album alfabet draait bij iedere letter één album. En misschien ook wel eens twee. Hangt van de zendtijd af. Deze staat bij de E van I Am The Man. Joe Jackson, zijn tweede plaat. En daarvan It's Different For Girls. Het was eigenlijk mijn eerste kennismaking met Joe Jackson. Ik moet toegeven dat hij natuurlijk daarvoor Lou Sharp al had uitgebracht. Daar staan ook een aantal geweldige nummers op. En ook die plaat heeft heel wat aandacht gehad op de Nederlandse radio. Maar ik moet je wel zeggen dat dit de eerste keer was dat die naam mij opviel, in ieder geval, van Joe Jackson. In 1980 was dat. En ik dacht van, goh, wat goed. Broer van Michael, maakt ook goede muziek. Totdat ik er een top op zag, dacht van, oh nee, wacht even. Dit is een hele andere Jackson. Bij de J staat Just Supposing van Status Quo. En daarvan hoor je deze hit.

0: is het Car Classics albumalfabet. Vandaag zijn we bij de letter
1: K. Jeroen Drocht rijdt met je mee in Car Classics.

lijkt een beetje Vader Jacob natuurlijk. Dit is Kiko and the Lavender Moon. Het staat op Kiko, album van Los Lobos uit 1992. Een verrassend goed album. Sowieso was 1992 geen slecht popjaar. Er kwamen behoorlijk veel goede albums uit hoor, moet ik je bekennen. Er hoort Little Earthquakes bij, bijvoorbeeld van Tori Amos. Gavin Friday had nog een mooi album uitgebracht trouwens. En, ja, dit is ook een hele mooie Kiko van Los Lobos. Ik ga er nog een nummer van draaien. Waarom ook niet?

Zat op het album Like a Virgin van Madonna. Is wel een leuk plaat hoor. Dit vind ik eigenlijk een van de leukste die ze gemaakt heeft. Material Girl. Grote hit geweest ook. En ook een plaat die ik graag nog altijd wel even bijpak als ik weer plaatjes mag draaien op de radio. Zo simpel is het eigenlijk. Het albumalfabet, we doen dit keer ja, eigenlijk per letter. We gaan gewoon alle 26 letters door. Tenminste, ik weet niet eens of ik het ga halen. Misschien wel, misschien niet. De tijd gaat het leren. Maar het doet niet zo heel erg veel uit vandaag eigenlijk. Want in de reguliere uitzendingen van Car Classics, daar doen we ze sowieso allemaal, alle letters. En dan proberen we ook zoveel mogelijk albums daaruit te draaien. McQueen, Clark en Hillman, die staan er ook in. En dat is wel grappig, want eigenlijk zijn het gewoon de Birds. Alleen ik geloof dat er één Bird is af. Dus toen gingen ze onder deze naam verder. Het album heet net zoals dit trio. En dit was toen de hit van die plaat uit 1979. Don't You Ride a Rough Like That.

Moonflower, het album waar het nummer op staat. En daar staat dus ook een studioversie op van She's Not There. En ook heel veel live-opnamen die je daarop trouwens kunt vinden. En Vin, een paar maanden geleden hebben we daar nog aandacht aan besteed in Car Classics. Zometeen gaan we vrolijk verder. Ik ga even op zoek naar een album waarvan de titel met een N begint. Tot zometeen.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Ouders die de locatie van hun kind volgen met een tracker creëren een vals gevoel van veiligheid, zeggen experts tegen RTL Nieuws. 2/3 van de ouders volgt hun kinderen. Maar als je weet waar ze zijn, kan er nog steeds wat met ze gebeuren, zeggen de experts. Plus, het hoort bij opgroeien om dingen stiekem te doen. Er is brand geweest in een appartementencomplex in Delft. En daarbij hebben 3 mensen rook binnengekregen. Ze zijn nagekeken door de ambulance en hoefden niet naar het ziekenhuis. Volgens de regioomroep is een kat meegenomen door de dierenambulance. De brandweer controleert alles nu en dan mogen de bewoners weer terug. Oekraïne heeft een olieraffinaderij in Zuid-Rusland aangevallen met drones. Er brak brand uit en die is inmiddels geblust. Ook een tanker is beschoten. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft de afgelopen weken veel aanvallen uitgevoerd op de Russische olieindustrie. Liverpool heeft aardige woorden over voor trainer Arne Slot na zijn ontslag. Hij heeft veel talent en heeft veel betekend. Maar nu is er een nieuwe aanpak nodig, zegt Liverpool. Ze werden dit jaar maar 5e in de competitie. Slot zelf vond het een geweldige reis en bedankt het publiek, meldt de NOS. Het weer nog van Weer Online. Er is veel zon. In het uiterste zuiden van het land kans op een lokale onweersbui. En bij weinig wind is het zomers warm met 22 tot 28 graden. Morgen meer wolken, landinwaarts een bui, dan maximaal 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Car Classics. Album Alphabet.

0: Ja, ik ben even bij de M blijven hangen. Hè? De M van Moonflower van Santana. De M van McQueen Clark en Hill. En ook de M van The Mo. Ook dit was een album zonder titel eigenlijk. En het staat er ook op Fred Astaire, Just a Civil Love Affair. Heel opvallend geluid van deze band, omdat ze geen gitaren gebruikten. Maar synthesizers, waarvan sommige synthesizers klonken als een van God. En we gaan even één letter verder.
1: Dit is het Car Classics albumalfabet. Vandaag zijn we bij de letter
2: N. Nou, N.
0: De N van Netherlands bijvoorbeeld. Dat is een plaat die ik persoonlijk best fijn vind eigenlijk. Niet iedereen is het daar trouwens mee eens. Ik ken mensen die dit hele album gekocht hebben vanwege het titelnummer. En de rest vinden ze niks aan. Maar dat vind ik niet helemaal terecht. Als je bijvoorbeeld van John Denver houdt en van dat soort Amerikaanse muziek, dan zal deze plaat je absoluut aanspreken. En ik zet hem af en toe nog wel eens op. En dan denk ik van ja, het is toch wel mooi. Af en toe wat edelkits, veel strijkers, pauken. Maar bovenal Dan Valkenburg. Dit is het titelnummer Netherlands.

was wel echt strandweer, hè, vorige week. Ik weet niet of jij er nog een beetje van hebt kunnen genieten. Ik af en toe wel, hoewel ik niet echt naar het strand heb gelegen, heb ik met Pinksteren bijvoorbeeld nog wel lekker in de zon gefietst. Dat was zo fijn, samen met mijn lieve vrouw Olga. Ja, op de fiets, dat kan ook. Ook op de fiets kun je Car Classics nuttigen. Nou, in ieder geval is dat bij de O van het album Alphabet, het album On The Beach van Chris Rea. En dat is inderdaad wel een heel aangename plaat, hoor. Lekker relaxed is die. Ik hou er wel van, in ieder geval. Vanaf we gaan door Netherlands van Dan Vogelberg. Je bent bij het album Alphabet van Car Classics. En vandaag draaien we bij iedere letter nou één of misschien twee of zelfs drie albums. Maar ik probeer in ieder geval in dit uur mij toch wel te beperken tot één album per letter. Kijken hoe we uitkomen. En als we de zet niet halen, geen ramp. Het is geen hitparade waar je naar zit te luisteren, maar wel een lijst met mooie muziek. En het eerste album van Peter Gabriel staat er ook in. Better Pay van Peter Gabriel.

ik vind het fantastisch dit. Dit is geschreven door Brian May. Een van de eerste nummers die hij ooit schreef. En het ging geloof ik over een meisje dat hij ontmoette op school. En het is geloof ik nooit wat geworden. Maar Someday One Day, dat is wel een nummer dat daar eigenlijk over gaat. Maar het is uiteindelijk opgenomen in het verhaal dat Queen 2 vertelt, dat album. Het is een soort conceptalbum over de White Queen. En nou ja, je moet er maar eens naar luisteren. Erg mooi album vind ik het persoonlijk. Niet iedereen is dat trouwens met me eens. Want ik weet ook dat er een heleboel mensen zijn die zeggen, nee joh, Sheer Heart Attack was veel beter dan die plaat die daarna uitkomt. En dat is inderdaad ook een erg goed album van Queen. Maar Queen 2, ja, ik hoor daarin toch al de basis van onder andere Bohemian Rhapsody. Maar dat kan ook aan mijn oren liggen. Dit was in ieder geval een nummer dat niet zo typisch Queen was. Misschien ook wel omdat Brian May het zong en ook schreef. Maar ik vind het wel een van de mooie nummers van dat album. We zijn bezig met het albumalfabet en we schuiven weer een letter op. En we komen dan terecht bij de R van het album Ragbus. Ontplaat uit 1984 van Bryan Adams. En in 1985 scoorde hij met die nummer een enorme hit in Nederland.

eigenlijk was dit wel het album waarmee ze echt definitief doorbraken. Die gasten van Duran Duran, Seven and the Red Tiger, The Reflex staat er ook op. Maar ik moet wel zeggen dat ik die albumversie van dat nummer niet zo goed vind als de singleversie. En natuurlijk had ik ook die singleversie kunnen draaien, dat is zo. Maar ik dacht, nou, deze is ook al een keer leuk. New Moon on Monday, die hoor je niet zo heel erg vaak meer op de radio, jammer genoeg. Tja, zo gaat dat. Maar gelukkig dat je ze dan wel weer hoort in Car Classics. Het is ook zo'n plaat die je eigenlijk niet meer zo vaak hoort. En toch, het is mooi. Het is gevoelig. Het gaat niet over onze kat, die heet ook James. Maar het gaat over mijn vriend van hem, Billy Joel.

In de reguliere uitzendingen van Car Classic zitten we nu zo'n beetje bij de S, de T en de U. En deze heb ik een paar weken geleden ook al gedraaid van U2. Het zat op die Unforgettable Fire, vind ik wel op Marsje nummer wat erop staat. Pride in the Name of Love. Turnstiles, die ga ik nog draaien trouwens in de komende weken van Billy Joel. En dan zal James ook nog een keer voorbij komen trouwens. En dan hoop ik wel dat ik het intro min of meer intact laat. En er staan nog meer mooie dingen op die je dus ook in de komende weken gaat horen. En dan kijken we ook nog even naar de toekomst. De V, die komt nog. Hoewel, het zal niet zo heel lang duren, want ik heb net al gezien dat er bij de U niet zo heel veel albums staan in het album afwet. En bij de V ook niet eens zo heel erg veel. Dus het einde is echt wel in zicht hoor, wat dat betreft. Maar deze staat er ook in van Soul to Soul. Volume 2, A New Decatur wordt hij ook wel genoemd, die plaat. Kwam uit in 1990, hè, dat album. En ja, inderdaad, een nieuw decennium was toen net begonnen. En dit staat er ook op. Een van de hits. Get Alive. In het album afwet van Car Classics.

Deze gaan we dus ook nog tegenkomen in de komende week. Wave van Patti Smith. En op de hoes staat ook nog de naam van Todd Rundgren vermeld. Want hij heeft namelijk deze plaat geproduceerd. Nou, dat is niet voor hartstikke goed om te weten. En ik moet ook wel bekennen dat als Todd Rundgren achter de knoppen gezeten heeft, dat het vaak wel resulteert in fraai geluid. Fraaie albums ook. Nou, dus daar komen we ook nog op terug. En dat geldt ook voor X en Y. Ja, bij X staan niet zo heel erg veel platen trouwens. Maar deze staat er in ieder geval al wel tussen. En volgens mij heb ik hem al wel eens vaker gedraaid bij andere samenvattingen van het album Alphabet. Maar goed, ach. Ik pak hem er nog een keer bij, deze plaat van Coldplay. 21 jaar oud alweer, kan je nagaan. En daarvan de hit Speed of Sound.

Dit album staat bij de Y van You Don't Bring Me Flowers. Het album van Neil Diamond, het openingsstuk daarvan. Prachtig liedje dit. Mooie opbouw. Begint heel rustig. Lekker op tempo middenstuk. En het eindigt weer zoals het begon. Met violen en strijkers. Ja, ook bij de Z staan nog een paar albums waar we niet aan ontkomen. En Zuma vind ik wel een van de belangrijkste, zo niet het belangrijkste album bij de Z. Dat is een album van Neil Diamond. En wat zeg ik nou? Van Neil Young. Ik hou die twee ouderen in elkaar.

0: No Tears heet het openingsnummer van Zuma. En een ander nummer dat de moeite waard is op deze plaat is Cortez the Killer. Maar dat gaan we weer draaien in de gewone reguliere zendtijd. Want deze zendtijd zit erop. Ik pak nog wel even gauw een track van Zanjata Mondiata. Die staat ook bij de Z van de Police. Kom ik ook nog op terug natuurlijk in de komende weken / maanden. Volgende week weer een reguliere Car Classics. Graag tot dan.
1: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Cruiseschip Hondius is weer helemaal schoon na de virusinfectie en verwacht over 2 weken weer te gaan varen met passagiers. Er staat dan een reis naar Noord-Spitsbergen op het programma. Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen die cruise geboekt hebben. Op de Hondius kwamen 3 mensen om door het virus. De politie onderzoekt de gewelddadige arrestatie in een asielzoekerscentrum in Zeist, waar beelden van rondgaan op socials. Er is te zien dat een vrouw op de grond valt als ze door een agent wordt weggetrokken. Nu is duidelijk geworden dat de vrouw zwanger is. Zij werd niet aangehouden, iemand anders wel, en die is weer vrij. In de kantine van Berchem Sport hebben zo'n 150 mensen stilgestaan bij de dood van een voetbaltrainer, melden Brabantse media. De burgemeester was ook bij de herdenking en de club heeft alle thuiswedstrijden afgelast. De man is waarschijnlijk vermoord en werd gisteren gevonden in een sloot. Er is iemand opgepakt. Buienradar heeft woedende reacties gekregen na het onweer van gisteren. Mensen cancelden een barbecue terwijl er geen spatje regen viel. Anderen werden overvallen door een hevige bui terwijl het droog zou blijven. Buienradar zegt bij het AD, het was net popcorn. Je weet dat ze gaan poppen, maar nooit precies waar. Het weer nog van Weer Online. De zon schijnt flink. In het uiterste zuiden kan een onweersbui ontstaan. Het is 23 tot 28 graden. Morgen meer wolken met in het binnenland een bui. En dan 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: I like it.
1: Ice Radio.
4: Your alternative to ordinary radio.
5: Ice Radio.
6: Met nu.
1: Weekend Eclectica.
7: Dit is uur 1 van Weekend Eclectica met Henk Peters.
8: 1986. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

In het najaar van 1986 door Iggy Pop geleend van de Australische rock'n'roller Johnny O'Keefe. Oorspronkelijk heette het liedje Wild One, maar Iggy Pop maakte er zoveel jaar later Real Wild Child van en het werd zowaar in Engeland een hitje. En wanneer dan wel? Nou, in november 1986, toen kwam hij nu de Engelse charts binnen. Verder

voor de aftrap van de interactieve items in de weekend-eclectica van deze week. We gaan de nummer 1 in seizoen van zowel november 1980 als november 1986. Maar natuurlijk ook de albumreleases van beide maanden. En de aftrap is dan met die van november 1986. Dat is 39,5 jaar geleden. Dan de Koers weekend-eclectica panel die mij altijd helpt bij het maken van de keuze. Nou ja, ik heb er niks over te zeggen. Ik had er 6 bij elkaar gezocht met dus logischerwijs 5 afvallers. Waaronder 1 persoonlijke favoriet. Nou ja, die is het niet geworden, jammer dan. Ik ga ze wel eventjes noemen. Jennifer Warnes met Famous Blue Raincoat. Dat was een album met liedjes van Leonard Cohen. In the Pines door de Triffids. Album heb ik toen nog van mijn vriend Rob gehad. Your Funeral, My Trial van Nick Cave en de Bad Seeds redden niet. En dat geldde ook voor die persoonlijke favoriet, The met het album Infected. Verder hadden we dan ook nog The Mission met God's Own Medicine. En dan hou je er eentje over en dat had ik ook wel een beetje verwacht. Het live album van Bruce Springsteen en de E Street Band, 1975-85.

Bruce Springsteen en de E Street Band met Born to Run. En dat was dan de eerste track van het album Live 1975-85. Waarvan je komende uurtjes, zoals je gewend bent, met

0: binnenkomers in de Engelse charts. Eerst Curiosity Killed the Cat, Down to Earth, daarna de nieuwe van New Order. En dat was het liedje Bizarre Love Triangle.
1: The Alternative.

0: Niks aan de hand muziek uit Amerika van Huey Lewis en the News, maar toch wel leuk, hè? Hip to be square, hoorde je. De top 3 van nummer 1 is van 39,5 jaar geleden, november 86. Dat waren in totaal 7 liedjes en ik had er met moeite een top 2 van kunnen maken. Maar gelukkig, tussen aanhalingstekens, heb ik dan het weekend, ik weet niet, dat panel, die wel in slaag om een top 3 bij elkaar te vinden. Ik vind het knap. Ik ga de 4 afvallers noemen. En als ik de nummer 3 heb gestart, ga ik een kopje koffie zoeken. Wel, ik heb het niet gered. Het liedje dat hoorde bij de film Top Gun. Berlin, Engels nummer 1, Take My Breath Away. De final countdown van Europe, Engels nummer 1, redt het ook niet. En dat geldt ook voor de Amerikaanse nummer 1 van Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. En een liedje dat ik nog eens niet ken, ook toen een in Amerika, blijkbaar. Peter Cetera, die van Chicago met Amy Grant en Next Time I Fall. Nou, dan hou je er 3 over. En nou, de eerste van die 3 die je nu krijgt. Kijk hoe lang ik het volhoud. Toen, 5 weken op 1 in Nederland. De Communards.
1: Nummer 3.

0: ga er zelf nu ook vier zetten. Ik vind best wel dapper dat ik het zo lang heb volgehouden. De Commoners met Zingende Banaan. Volgens sommigen Jimmy Somerville. Need You Don't Leave Me This Way is altijd een beetje geleden. Maar goed, tot zover eventjes november 86. We schuiven door naar Amerika 6 jaar eerder.
1: The year 1980.

Dat is de single van het album The River van Bruce Springsteen. En nog een hele goede ook. November 1980, tuur nu binnen in de Billboard Hot 100 Hungry Hearts. En ik heb er nog meer voor je. Nu binnenkomers in Amerika, 45,5 jaar terug, zoals deze.

De Climax Blues Band was een band uit Engeland die feitelijk in Amerika altijd wat succesvoller is geweest. Onder andere met dit deed hij in het thuisland niets in Amerika wel. Gotta have more love. Het derde interactieve item van deze week zijn de albumreleases van 45,5 jaar terug, november 80. En dat waren er in totaal 6. Met dus 5 afvallers en 1 winnaar. De afvallers krijgen wel de eervolle vermelding die ze verdienen. En daar komt ie. Ten eerste voor de Fall, Grotesque After the Gram heette dat album.

0: feitelijke laatste album van Steely Dan in hun eerste leven. De zevende, uitgekomen 21 november 1980. Het album heette Gaucho en dit was toen de nieuwe single. Ook nu in de Billboard Hot 100. Hey 19.
1: This is Ice. Geen playlist, maar...

Clinton, dat uiteindelijk uitgroeit tot zijn grootste hit in Amerika. Dat wil zeggen een top 10 hit in de Billboard had van 100. En dat liedje, dat heette Giving It Up For Your Love. En de man was ook degene die de mondharmonica dus bespeelde in een liedje dat van begin jaren 60 was. Hey Babe van Bruce Channel. Nog een uur binnenkomen in Amerika en dat is een hele fijne. Al komt je uit Engeland, David Bowie.

Muziek die hoorde bij een film 9 to 5. Het was een soort van kantoorcomedy, zal ik maar zeggen. En het geluid dat je hoorde, dat leek op die van de typemachine. Dat waren de vingernagels van Dolly Parton zelf. Die zat inderdaad daar een beetje mee te tikken. Hartstikke leuk toch? Ik heb nog één liedje te gaan dit uur en...

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Op een provinciale weg bij Kerkrade zijn vanochtend stenen vanaf een brug gegooid. Eén daarvan kwam tegen de ruit van een vrachtwagen aan. Die barstte en de chauffeur raakte licht gewond. Hij kreeg glassplinters in zijn mond en spuugde bloed. De politie was er snel bij, maar heeft de stenengooier nog niet te pakken. De SGP wil minder abortussen en kan anders het minderheidskabinet niet meer steunen. Fractieleider Stoffer liet dat doorschemeren op het partijcongres. En de SGP hamert al langer op abortus. Ze willen dat het kabinet de abortuspil verbiedt en de bedenktijd weer invoert. Die werd 3 jaar geleden geschrapt. Een gewelddadige arrestatie in een asielzoekerscentrum in Zeist volgde op een melding dat iemand met een mes rondliep, zegt de politie. Er is ophef over het geweld, want op filmpjes is te zien dat een agent een zwangere vrouw ruw behandelt. De politie zegt dat dat maar een deel van de situatie laat zien. Een man werd opgepakt. Onrust over het Amerikaanse dreigement om helemaal geen buitenlanders meer toe te laten op een van de vliegvelden bij New York. De lokale douane zou niet meewerken met de landelijke immigratiedienst. Vliegmaatschappijen waarschuwen voor chaos, zeker nu het WK voetbal in Amerika bijna begint. Het weer nog van Weer Online. Vanavond nog een tijdje zon, later meer wolken, vannacht ook een enkele bui. Morgen ook meer wolken, landinwaarts dan een bui. Het wordt 20 tot 25 graden morgen. Tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Weekend Eclectica.
5: Dit is uur 2 van Weekend Eclectica met Henk Peters.
6: 1986.

voor Duran Duran. Notorious is een nieuwe binnenkomer in de Veronica Top 40 in november 1986. Tweede uurtje weekend, ik weet het daar straks. Engeland, november 80. Maar nu eerst uit eigen land, de nieuwe single van De Bengeltjes.

stemmetje van Suzanne Hoffs, hè. The Bengals met Walk Like an Egyptian. De albumrelease van november 1986 van Bruce Springsteen en de E Street Band. Live 1975-85. Trekje nummer 2 onderweg. Hier is Thunder Road.

Volgens de kenners het kop- en schoudersalbum van een live-album van Bruce Springsteen en de E Street Band. Thunder Road, de track die je hoorde. Niet genoeg leuke binnenkomers in de top 40 zelf. Ach, het is 1986. Maar gelukkig wel de tipperaden zoals deze van Rose

0: Ze was vooral model, beetje actrice, een beetje met reclamespotjes in de weer. Maar maakte ook één album met hulp van de heren van Steely Dan, de heren Fagan en Becker. Rosie Vela was het, nooit meer dan de tipperade gehaald in Nederland. En dat is heel zonde, je hoorde Magic Smile.
1: Eén keer per week zoekt Henk Peters het voor je uit. Het beste uit het rijke muziekverleden in Weekend Eclectica.

0: Ongelooflijk mooi gezongen is het ook, hè? Don't give up, Peter Gabriel en Kate Bush. Nu binnen in de Veronica Top 40. Precies 39,5 jaar geleden. En daar heb ik er nog eentje van. En die is van The Pretenders.
1: XXL Stenders. Spinnen van geluk.
2: 1986.

0: Sanders met Don't Get Me Wrong. Verder met de top 3 van nummer 1 is van toen.
1: Nummer 2.
0: Nou, de nummer 3 van de Common Yards werd ik al niet echt enthousiast van. En van deze ook niet. Toen 2 weken op 1 in Amerika. Amanda, hier is Boston.

zou ik er wel eens een keer een edit van maken die een minuut langer korter duurt. Natuurlijk, Boston. Ze begonnen zo goed 10 jaar hiervoor met More Than a Feeling. Amanda, nummer 2 in de top 3 van nummer 1 iets van toen. Nu, door naar Engeland.

Het was in november 1980 de eerste kennismaking met een nieuw bandje uit Londen. Met als zanger Tony Hadley. En dan zaten er ook nog twee broertjes in, Kemp. En die zouden later ook nog best wel beroemd worden als acteurs. Liedje heette To Cut A Long Story Short. En om in die geest te blijven, de eerste single stond allemaal hartstikke leuk. Maar vanaf True was de liefde bij mij al wel voorbij. En dat is over een jaartje of 2,5. Nou ja, kan gebeuren. Deze in ieder geval mooi meegenomen. Gaan voor de tweede keer naar de albumrelease van november 80, die er met kop en schouders bovenuit steekt. Het zevende album van Steely Dan, Gaucho. En daarvan...

0: in Tilburg nog een live coverband gezien die alles van Steely Dan zo'n beetje, nou ja, alles een boel. Deze zat er ook bij. Geweldig nog steeds. Gaucho hoorde je.
1: Ice Radio.
2: Yes.
1: Are you ready?
2: Oh yeah.
1: The alternative.

0: Het is tijd als je nog iets positiefs aan meestal kan koppelen. Dit liedje dan dus. Suzy and the Banshees, nu binnen in de Engelse charts in november 1980.
1: Nummer 2.
0: In de top 3 van nummer 1 is van toen. Barbara Streisand.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De Tweede Kamer is tegen het plan om elektriciteit duurder te maken op het moment dat er veel vraag is, meldt RTL. De Kamer vindt het niet eerlijk tegenover mensen die hebben geïnvesteerd in een warmtepomp. Want in de winter zouden de stroomtarieven extra stijgen, terwijl de warmtepompen juist dan volop draaien. Bij Brugge in België is een flixbus aan de kant gezet omdat de chauffeur een wapen had gezien. De weg werd afgezet en de politie liet de passagiers één voor één uitstappen. Ze werden allemaal gefouilleerd. Op het toilet in de bus werden twee wapens gevonden. Van wie die waren is niet duidelijk. Er is dan ook niemand opgepakt. Passagiers van twee hoge snelheidstreinen hebben vannacht vastgezeten in Noord-Frankrijk. De treinen waren gestrand bij een omleiding over een oud stuk spoor, omdat de wissels op het hoge snelheidsspoor het niet deden. De passagiers liepen 12 uur vertraging op en krijgen hun geld terug. Het eerste oefenpotje van Curaçao onder leiding van trainer Dick Advocaat heeft geen winst opgeleverd. In Glasgow werd verloren van Schotland met 4-1. Advocaat is met zijn ploeg begin deze week begonnen aan de voorbereiding op het WK. De eerste wedstrijd van Curaçao is over 2 weken tegen Duitsland. Het weer nog van Weer Online. Vanavond nog een tijd zon, later meer bewolking en vannacht een enkele bui. Morgen ook wat wolken, landinwaarts een bui en dan 20 tot 25 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Weekend Eclectica. Dit is uur 3 van Weekend Eclectica met Henk Peters.

uur in de Veronica Top 40 ook al te pakken met een nieuwe Nederlandse single samen met Kate Bush, Don't Give Up. En dit liedje is dan de nieuwe Amerikaanse single van 39 en een half jaar geleden. Terug te vinden op het album So. Peter Gabriel met het trackie Big Time. Straks gaan we naar Nederland, november 1980. De nieuwe binnenkomers, het album van Steven en de onttoving van de top 3 van nummer 1 is. Maar voorlopig zitten we nog in Amerika.

ben 25 jaar in 1986 en ik denk, laat ik eens een album van Billy Joel kopen. En dat werd deze dus, The Bridge. Nou, hij viel me niet echt mee, maar dit vond ik dan wel een heel goed nummer ervan. En blijkbaar was het toen in Amerika ook een single. Je hoorde This Is The Time. Door naar de laatste track van dat live album van Bruce Springsteen en de E Street Band. Dit is

0: geleend van Edwin Starr, maar wel heel goed overgedaan natuurlijk door Bruce Springsteen en de E Street Band War van het album Live 75-85. Deze nieuwe uit Amerika, Billy Vera is het.
1: What did you think I would do at this moment?

If I could just hold you.

0: Southern Rock uit Atlanta, Georgia. En het was een hele grote hit in Amerika. En dat vond ik niet erg. Je hoorde Keep Your Hands to Yourself van de Georgia Satellites.
1: Geen playlist. Geen playlist. Maar passie. Ice.
2: Ice.
1: Ice
2: Radio. The year 19.

0: 86 is van Grace Jones. I'm not perfect, but I'm perfect for you. November 86, ook de afronding nu van de top 3 van de nummer 1 hits van toen. Jullie hadden er al twee waar ik niet zo enthousiast over was. Deze, nou, die gaat best wel hoor. In Amerika toen op 1, The Human League, bij ons ook.
1: Nummer 1.

0: Eén weekje bovenaan in de Billboard Hot 100, maar bij ons ook bovenaan in de top 3 van de nummer 1. It's Human van de Human League. Tot zover Amerika november 86. Ik land zoals altijd weer in Nederland in november
1: 1980.

9 december 1980 zit ik in militaire dienst. Nou ja, vooral liggen. En ik word wakker met het nieuws op Hilversum 3. Die dinsdag, de VARA-dinsdag. En daar hoor ik het. John Lennon is vermoord. En dit is dan een paar weekjes ervoor in november 1980... dat zijn laatste single de Billboard had van handen binnenkomt. Starting Over. Hier, The Alan Parsons Project.

0: verder dan de tipperade kwam het liedje nooit. Maar ja, te weinig goede nu binnenkomers, dus dan pak ik hem gewoon bij. The Turn of a Friendly Card, hoor. Die Alan Parsons project die ook nog wat te maken had met John Lennon trouwens. Ten tijde van Abbey Road. Hij was geluidstechnicus toen in de EMI Studios. Nu voor de laatste keer naar het album Gaucho van Steely Dan.
1: Je luistert naar Weekend Eclectica.

was een liedje van de Mo dat over een paar maandjes een echte hit gaat krijgen. Met Fred Astaire, maar dat is pas in 1981. Deze komt nooit verder dan de tipperaden. En dat is te zonde om te laten liggen, want Nancy was een hartstikke leuk liedje, natuurlijk. Nu

In Amerika was deze country-zanger best wel groot. Maar bij ons bleven wij dit ene hitje, haalde nog eens de top 20 niet, maar wel leuk. En die Webbers was het met Driving My Life Away. We gaan naar een ontknoping.

1981 in Engeland. Blondie, The Tide Is High. Geleend trouwens van de Paragons. Die kwamen, het zal je niet verbazen, van Jamaica. En had het liedje in 1967 al een keer gedaan. Maar dit was de cover die veel beroemder zou worden op de lange termijn. Ik heb er nog eentje te gaan dit uur. En dan is sowieso de weekend eclectica van deze week klaar. Dat is de nieuwe binnenkomer in Nederland van Rod Stewart's Passion. Voor

0: Weekend Eclectica. Dat was
1: Ice Radio. Met nu het ANP nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De Tweede Kamer vindt het geen goed idee om stroom duurder te maken als er veel vraag naar is, zoals eind van de middag als iedereen thuis komt. Het bedrijf dat de stroom in Nederland regelt is dat wel van plan. Maar mensen die voor het milieu een warmtepomp hebben gekocht, zijn daarvan straks de dupe, zegt de Kamer. Staatssecretaris Van Brugge is niet goed geworden bij een herdenking van geweldslachtoffers in Drenthe. Ze schrijft op Instagram dat ze last had van de hitte. Ze heeft haar bezoek afgebroken. Het gaat nu weer goed met haar. Fitness-influencer Mo Bicep wilde morgen in Breda een feestje organiseren. Maar daar heeft de burgemeester een streep door getrokken. Die zegt dat er geen vergunning is. En heeft een dwangsom opgelegd van 10.000 euro als het feestje toch doorgaat. Mo Bicep zegt op Insta dat dit verhaal nog niet voorbij is. In een zwemplas in Gelderland is gezocht naar een vermiste vrouw. Een onderwaterdrone en een duikteam gingen het water in, maar vonden niks. Gelukkig was het loos alarm. De vrouw kwam even later gezond en wel het water uit. En zegt dat ze gewoon een stuk was gaan zwemmen, meldt de regionale omroep. Het weer nog van Weer Online. De zon schijnt en het is nog lang warm. Het koelt uiteindelijk af naar 11 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Morgen 20 tot 25 graden, een mix van wolken en zon met in het binnenland kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.

de zomers en de handen van mijn vader. Vergeet ik op de deur. Vergeten ben van die hersenscan, van die toestand met dat huis.

0: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Bij de Maarseveense plassen is vanmiddag iemand uit het water gered en gereanimeerd, meldt RTV Utrecht. Het is niet bekend hoe het met diegene gaat. Er kwam rond 5 uur een melding en duikers van de brandweer hebben 20 minuten gezocht. Een spreeleiland midden in de plas werd ontruimd. Er waren opvallend veel vrouwen bij de wervingsdag voor legerreservisten in Bad Oevedorp vandaag, meldt NH. Honderden mensen kwamen kijken of ze naast hun baan of studie iets voor defensie kunnen doen. En dat ziet vrouwen graag komen. Koningin Maxima en prinses Amalia hebben het goede voorbeeld gegeven, zei iemand die er was. In Amerika is ophef over een groot concert om 250 jaar Verenigde Staten te vieren. Artiesten als The Commodores en Milli Vanilli zouden optreden, maar die hebben afgezegd omdat het concert veel te politiek zou worden met president Trump erbij. Die is nu boos en zegt woensdag zelf het podium op te klimmen met een belangrijke toespraak. Wielrenster Lorena Wiebes heeft de eerste etappe gewonnen van de Giro voor vrouwen. Ze won met een ruime voorsprong de massasprint in Ravenna en draagt nu dus de roze leiderstrui. Dat is voor haar voor het eerst. Vorig jaar won ze wel het puntenklassement van de Giro. Het weer nog van Weer Online. De zon schijnt en het is nog lang warm. In de loop van de avond en de nacht meer wolken. Vanuit het zuiden enkele onweersbuien. Morgen 20 tot 25 graden. Een mix van wolken en zon met in het binnenland een bui. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Het is nog niet duidelijk hoe het gaat met de persoon die vanmiddag uit de Maarseveense plassen is gehaald. De brandweer kwam af op een melding en haalde met duikers en een drone na 20 minuten iemand boven water. Die is gereanimeerd. Een speeleiland midden in de plas werd ontruimd. Israël is gevaarlijk bezig en zal geen vrede bereiken. Dat heeft de premier van Libanon gezegd in een tv-toespraak. Israël voert steeds meer aanvallen uit op Zuid-Libanon en verwoest hele dorpen om een bufferzone te maken langs de grens. Libanon ziet meer in onderhandelen en voert voor het eerst directe gesprekken met Israël. Op tennistoernooi Roland Garros is titelverdedigster Gogo Kauf verslagen in de derde ronde. De Oostenrijkse Potapova won in 3 sets. Kauf uit Amerika viel zelfs in de eerste set toen ze een bal probeerde te raken. Ze herstelde zich wel, maar verloor uiteindelijk toch. Een unieke handbeschilderde pepermolen is weer terug in een restaurant in Maastricht. Bijna 2 weken geleden werd hij gestolen en de eigenaar dreigt de beelden van de dader online te zetten, meldt de regionale omroep. Vandaag kwam er een pakketje uit Berlijn met daarin de pepermolen en een briefje met excuses. Het weer nog van Weer Online. Morgen wordt het 20 tot 25 graden bij een matige westenwind. Er is een mix van wolken en zon en in het binnenland ontstaat een bui. Tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

IJsradio. IJskoud. De warmste.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen. De finale was in Budapest tegen Arsenal uit Londen. Het werd beslist met strafschoppen, want in de reguliere speeltijd en verlenging bleef het 1-1. Het is de tweede keer op rij dat Paris Saint-Germain de Champions League wint. In Parijs zijn rond de finale relletjes geweest. Voetbalfans wilden het stadion in, terwijl daar dus niet eens werd gevoetbald. Toen de politie ze tegenhield, werd er gevochten. In het centrum renden allerlei mensen rond met vuurwerk. En ook in andere Franse steden was het onrustig. In Rotterdam doen duizenden mensen mee aan de Nacht tegen Seksueel Geweld. Dat is een mars die al voor de vierde keer wordt georganiseerd. Mensen kunnen kiezen tussen 10 of 20 kilometer. Er wordt ook geld opgehaald om seksueel geweld te stoppen. Er is tot nu toe ruim 3 ton binnen. Een huwelijksaanzoek tijdens een concert van Miss Montreal liep gisteravond anders dan gedacht. Beelden daarvan gaan viral op socials. Als de man op zijn knieën gaat in een vol AVAS Live, begint de vrouw meteen nee te schudden. Veel mensen vinden het goed dat ze durfde te weigeren. Het weer nog van Weer Online. In het zuiden een paar onweersbuien vannacht. Morgen buien in het binnenland en een mix van zon en wolken. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Wielrenster Lorena Wiebes is haar ritzegen en de roze leiderstrui in de Giro d'Italia kwijt. De Nederlandse is gedisqualificeerd en uit de Giro gezet omdat haar fiets te licht zou zijn geweest. Wiebes pakte nog als eerste de roze trui, maar die gaat nu naar een Italiaanse. In Amerikaanse staat Massachusetts, net iets boven New York, zijn mensen opgeschrikt door een enorme knal. Het geluid was tot ver in de omgeving te horen en dat zorgde voor veel telefoontjes naar de politie. De oorzaak is nog niet bekend, maar volgens een meteoroloog gaat het mogelijk om een meteoriet die in de atmosfeer is ontploft. Meer dan 2000 mensen zijn de nacht tegen seksueel geweld aan het lopen in Rotterdam. De groep deelnemers bestaat onder andere uit mensen die het zelf hebben meegemaakt, hulpverleners, politici en activisten. Ze hebben ook al ruim 300.000 euro opgehaald. Wereldwijd krijgt 1 op de 3 vrouwen te maken met seksueel en fysiek geweld. En Suzanne en Freek hebben een eretegel gekregen in de Walk of Fame bij het Gelredome. Ze kregen hem omdat ze 10 uitverkochte concerten hebben daar. Hun tegel ligt bij die van wereldsterren zoals Madonna, Bruce Springsteen en Lionel Richie. Ze reageren heel gewoon op Instagram met wat leuk is dit. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en langzaam neemt de bewolking toe. Vannacht kan het gaan omweren. Het koelt van noord naar zuid af naar 11 tot 18 graden. Morgen wordt het 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Wielrenster Lorena Wiebes is haar ritzegen en de roze leiderstrui in de Giro d'Italia kwijt. De Nederlandse is gedisqualificeerd en uit de Giro gezet omdat haar fiets te licht zou zijn geweest. Wiebes pakte nog als eerste de roze trui, maar die gaat nu naar een Italiaanse. In Amerikaanse staat Massachusetts, net iets boven New York, zijn mensen opgeschrikt door een enorme knal. Het geluid was tot ver in de omgeving te horen en dat zorgde voor veel telefoontjes naar de politie. De oorzaak is nog niet bekend, maar volgens een meteoroloog gaat het mogelijk om een meteoriet die in de atmosfeer is ontploft. Meer dan 2000 mensen zijn de nacht tegen seksueel geweld aan het lopen in Rotterdam. De groep deelnemers bestaat onder andere uit mensen die het zelf hebben meegemaakt, hulpverleners, politici en activisten. Ze hebben ook al ruim 300.000 euro opgehaald. Wereldwijd krijgt 1 op de 3 vrouwen te maken met seksueel en fysiek geweld. En Suzanne en Freek hebben een eretegel gekregen in de Walk of Fame bij het Gelredome. Ze kregen hem omdat ze 10 uitverkochte concerten hebben daar. Hun tegel ligt bij die van wereldsterren zoals Madonna, Bruce Springsteen en Lionel Richie. Ze reageren heel gewoon op Instagram met wat leuk is dit. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en langzaam neemt de bewolking toe. Vannacht kan het gaan onweren. Het koelt van noord naar zuid af naar 11 tot 18 graden. Morgen wordt het 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Wielrenster Lorena Wiebes is haar ritzegen en de roze leiderstrui in de Giro d'Italia kwijt. De Nederlandse is gedisqualificeerd en uit de Giro gezet omdat haar fiets te licht zou zijn geweest. Wiebes pakte nog als eerste de roze trui, maar die gaat nu naar een Italiaanse. In Amerikaanse staat Massachusetts, net iets boven New York, zijn mensen opgeschrikt door een enorme knal. Het geluid was tot ver in de omgeving te horen en dat zorgde voor veel telefoontjes naar de politie. De oorzaak is nog niet bekend, maar volgens een meteoroloog gaat het mogelijk om een meteoriet die in de atmosfeer is ontploft. Meer dan 2000 mensen zijn de nacht tegen seksueel geweld aan het lopen in Rotterdam. De groep deelnemers bestaat onder andere uit mensen die het zelf hebben meegemaakt, hulpverleners, politici en activisten. Ze hebben ook al ruim 300.000 euro opgehaald. Wereldwijd krijgt 1 op de 3 vrouwen te maken met seksueel en fysiek geweld. En Suzanne en Freek hebben een eretegel gekregen in de Walk of Fame bij het Gelredome. Ze kregen hem omdat ze 10 uitverkochte concerten hebben daar. Hun tegel ligt bij die van wereldsterren zoals Madonna, Bruce Springsteen en Lionel Richie. Ze reageren heel gewoon op Instagram met wat leuk is dit. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en langzaam neemt de bewolking toe. Vannacht kan het gaan omweren. Het koelt van noord naar zuid af naar 11 tot 18 graden. Morgen wordt het 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Wielrenster Lorena Wiebes is haar ritzegen en de roze leiderstrui in de Giro d'Italia kwijt. De Nederlandse is gedisqualificeerd en uit de Giro gezet omdat haar fiets te licht zou zijn geweest. Wiebes pakte nog als eerste de roze trui, maar die gaat nu naar een Italiaanse. In Amerikaanse staat Massachusetts, net iets boven New York, zijn mensen opgeschrikt door een enorme knal. Het geluid was tot ver in de omgeving te horen en dat zorgde voor veel telefoontjes naar de politie. De oorzaak is nog niet bekend, maar volgens een meteoroloog gaat het mogelijk om een meteoriet die in de atmosfeer is ontploft. Meer dan 2000 mensen zijn de nacht tegen seksueel geweld aan het lopen in Rotterdam. De groep deelnemers bestaat onder andere uit mensen die het zelf hebben meegemaakt, hulpverleners, politici en activisten. Ze hebben ook al ruim 300.000 euro opgehaald. Wereldwijd krijgt 1 op de 3 vrouwen te maken met seksueel en fysiek geweld. En Suzanne en Freek hebben een eretegel gekregen in de Walk of Fame bij het Gelredoom. Ze kregen hem omdat ze 10 uitverkochte concerten hebben daar. Hun tegel ligt bij die van wereldsterren zoals Madonna, Bruce Springsteen en Lionel Richie. Ze reageren heel gewoon op Instagram met wat leuk is dit. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en langzaam neemt de bewolking toe. Vannacht kan het gaan omweren. Het koelt van noord naar zuid af naar 11 tot 18 graden. Morgen wordt het 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary.